0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

0: Lars Melietse met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: is 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achter- en middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: van 12 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: lokale geschiedenis.
1: Ja, bij ons aan tafel zit Jaap van Ree. En we kennen Jaap van de historie van Ede, want daar heeft hij een aantal boeken over geschreven. Welkom Jaap.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je er weer zit.
2: Ja, zeker.
1: We gaan het op een... we zijn het een beetje gewend, hè, een soort van hoorspel gaan we weer doen.
2: Ja.
1: Zullen we gelijk maar beginnen?
2: Ja hoor, is goed.
1: Ik mag de eerste zin zeggen. Denk jij ook, Thor, dat er binnen onze kerk het een en ander gaat veranderen? Ik zie steeds meer leken die kunnen lezen en daardoor ook ideeën van andere, wijze, van andere mensen lezen. Dat zijn niet allemaal wijzen die 100% achter de leer in onze kerken staan.
2: Ja, ik zie dat ook. En ik heb gehoord van een zekere Maarten Luther, die in het Duitse Rijk leeft. Hij werd in 1483 geboren in Eisleben, een stadje in het oosten van Duitsland. Hij studeerde theologie en is ook een groot theoloog geworden. Hij zou een paar weken geleden 95 stellingen aan de deur van zijn kerk in Wittenberg hebben gespijkerd om aan te geven dat er enkele dingen helemaal fout zijn binnen de kerk en dat daar snel verandering in moet komen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ook zoiets gehoord. En ik denk dat hij niet geheel ongelijk heeft. Ik vrees dat dit niet alleen bij zijn kerk blijft, maar dat dit wel eens grote gevolgen kan hebben. Misschien ook wel voor ons in de kerk, in onze kerk hier in Ede. Er is inmiddels zoveel mis in de kerk door dat Luther zijn mond niet kan houden. Hij wil beslist geen kerkscheuring, maar hij wil de kerk hervormen. Dat is zeker nodig gezien de leefwijze van met name de hoge geestelijken, de leiders van de kerk. Zij hebben veel macht, maar ze zijn corrupt en niet zo'n klein beetje ook. Ze helpen elkaar aan de leukste baantjes. Een deel van hen heeft lak aan het celibaat. Het ergste is misschien wel de aflaathandel. De arme leken kunnen de beurs van de rijke geestelijke spekken door aflaatbriefjes te kopen waarmee hun zonden worden vergeven. Er zijn zelfs briefjes in omloop waarmee de zonden van de toekomst al zijn vergeven, mits je maar betaalt. En die contributie verdwijnt in zijn geheel rechtstreeks in de bodemloze zakken van de rijke geestelijke. Samen met de adel hebben zij het voor het zeggen. Ze hebben de macht en de centen. Het gewone volk heeft niets in te brengen.
2: Dat klopt, Johannes. Ik weet ook wel van een paar hoge geestelijke uit de omgeving dat ze niet volgens de normen van de kerk handelen. Maar gelukkig zijn de kapelaans en de priesters, waar jij rechtstreeks mee te maken hebt, anders. En zo is het binnen veel kerken. De laag geestelijke houden zich voornamelijk bezig met zielzorg. Ze zijn vrijwel even arm als de meeste leken en hebben er geen enkele behoefte aan zich te verrijken ten koste van hen. Zij zijn ook bang voor hun bazen en durven geen kritiek te leveren. Maar als eenmaal het balletje van Luther gaat rollen, ontstaat er een groot sneeuwbaleffect, Johannes. Daar zouden wij wel eens meer mee te maken kunnen krijgen, zoals jij al eerder voorspelde. Want door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen niet alleen de stellingen van Luther, maar ook andere nieuwe ideeën snel verspreid worden. Heb je bijvoorbeeld gehoord, Johannes, van die ideeën van die Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvijn?

0: volk de weerstand tegen kerk en staat. Ook wij voelen de spanning tussen het gewone volk en de leiders steeds groter worden. Dit moet wel uitlopen op een groot conflict, dat kan haast niet anders.
1: En dan maken we even een sprongetje in de tijd. En we gaan verder met Johannes, zie je in de verte ook die stoet gaan. Dat is Karel de Vijfde met zijn gevolg. Je weet wel, de man die sinds een paar jaar heer der Nederlanden is.
0: In welke richting moet ik kijken?
1: In het westen. Kijk maar in de buurt van de Domtoren. Ze gaan er nou precies zo'n beetje voor langs.
0: Ja, ik zie ze. Tjongen, wat een lange stoet. Wanneer is hij hier de baas geworden, Thor?
1: In 1506 erfde hij de Nederlanden nadat zijn vader plotseling was gestorven. Hij was toen nog maar 6 jaar oud en nog te jong om over ons gebied te regeren. Maar in 1515 is hij heer der Nederlanden geworden. En sinds die tijd reist hij regelmatig door ons land, omdat hij er een bepaalde liefde voor voelt.
0: Naast de Nederlanden is hij toch ook de grote baas in het Duitse Rijk, hoor?
1: Ja, dat klopt. En daardoor krijgt hij nu in 1521 met Maarten Luther te maken. Hij heeft in het verleden Luther al verschillende keren gevraagd zijn ideeën bij te stellen, maar die bleef standvastig. In een uiterste poging heeft Karel hem zelfs een vrijgeleide beloofd als hij op de Rijksdag in Worms zijn stellingen zou herroepen. Luthers vrienden hebben hem geadviseerd niet te gaan, omdat ze bang waren dat Karel geen woord zou houden en hem zou laten ombrengen. Maar Luther is toch gegaan en verklaarde niets van zijn stellingen te willen herzien. Hij zou gezegd hebben, hier sta ik kan niet anders. Voor Karel is dit onacceptabel en hij deed Luther in de ban en verklaarde hem vogelvrij.
0: Eigenlijk geen wonder, Thor, want Karel bleef zijn Rooms-Katholieke kerk trouw en trad hard op tegen de mensen die de kerk de rug toekeerden en een andere godsdienst prediken. We zagen in de loop der jaren dat hij toch wel zwakker werd. In 1555, toen hij afstand deed van de troon, vertelde hij over zijn liefde voor de Nederlander, maar noemde ook de fouten die hij had gemaakt. Hij vroeg daarvoor vergeving en smeekte de aanwezigen net zo trouw aan zijn opvolger te zijn als zij altijd aan hem waren geweest. Daarna vertrok hij naar een Spaans klooster waar hij in 1558 stierf. Zijn zoon Philip II volgde hem op.
1: Nou, Johannes, ik kan me niet herinneren dat we die ooit hebben gezien hier. Die bleef liever in het Rooms-Katholieke Spanje. Maar hij bleef wel de baas in de Nederlanden en deelde hier de lakens uit. En het waren zeker geen protestantse lakens. De protestanten moesten vervolgd en liefst helemaal uitgeroeid worden. De edelen kregen onder Philips II steeds minder invloed, omdat er steeds meer bestuurders vanuit Spanje kwamen die hier de zaken moesten regelen. Philips II stelde zijn halfzuster Margaretha van Parma aan als landvoogdes. Zij was enigszins gematigd. De hoge edelman Willem van Oranje had nog wel wat invloed, totdat hij trouwde met de Lutherse Anna van Saxe. Daarmee verknalde hij ook zijn invloed bij de landvoogdes en helemaal bij Philips II.
0: Ja, dat is waar. Maar ondanks de vervolgingen werd de groep protestanten eerder groter dan kleiner.
1: Ja, zeg Johannes, het valt mij op dat er tijdens de eredienst minder mensen tussen jouw muren komen.
0: Dat klopt, Thor. De mensen die wegblijven willen niet meer bij de kerk horen. Ze zijn zogenaamd protestanten en ze houden hun diensten in de open lucht. Ze noemen dat de hagepreken. In die hagepreken wordt de Rooms-Katholieke Kerk openlijk bekritiseerd. Weet je het dat het na een hagepreek in 1566 helemaal misging?
1: Ja, dat heb ik gehoord. Kennelijk zijn er tijdens die hagepreek mensen zo opgehitst dat ze maar eens even orde op zaken moesten gaan stellen. En daarvoor zijn ze een klooster binnengegaan, hebben daar de hele boel kort en klein geslagen. Alle beelden werden tot moes geslagen. In het klooster was het één grote puinhoop.
0: Helaas bleek dat nog maar een begin, hoor. Ook kerken moesten eraan geloven, vooral in het zuidelijk deel van ons land. Maar de protestanten rukten verder op en wij stonden te trillen op onze fundamenten. We hadden best begrip voor hun ideeën, maar voor hun werkwijze, het in elkaar rammen van alle beelden in de kerk, hadden we echt geen enkel begrip.
1: Nee, de Spaanse koning trouwens ook niet. Hij verving de gematigde Margaretha door de hertog van Alva. Die moest hier met keiharde hand orde op zaken stellen. De Raad van Beroerten, die al snel de Bloedraad werd genoemd, werd ingesteld en in dit gerechtshof werden veel protestanten ter dood veroordeeld. Wij hebben ook ketters, zoals de protestanten genoemd werden, op de brandstapel zien belanden. Hoewel wij nog bij de Romeinse kerk Ede behoren, vonden wij het vreselijk mee te moeten maken dat mensen op deze manier aan hun eind kwamen. Alleen maar omdat ze anders geloofden dan de koning. Onbegrijpelijk. We denken niet

0: NOC Geschiedenis.
1: Ja, het is de beurt aan Germer Groothulze. Hij is van bestuur en communicatie Historisch Museum Ede. Welkom, Germer.
2: Ja, welkom. Dankjewel.
1: Leuk dat je weer zie.
2: Ja, het is al een tijdje geleden dat we met elkaar gesproken hebben.
1: Ja, het wordt net weer tijd. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over hebben over de expositie in het Historisch Museum Ede in ontwikkeling van oost naar west.
2: Dat klopt. Dat klopt.
1: Hoe moet ik dat gaan zien? Hoe komen de platen? Hoe ziet zo'n expositie eruit?
2: Eigenlijk is het een soortement van een kanon. Je weet, de historie van Ede wordt dan helemaal besproken. Dat gaat echt vanaf de prehistorie tot de huidige omgeving van Ede. En ja, hoe Ede een stad is geworden van 82.000 inwoners inmiddels.
1: Ja, immens hè?
2: Immens, ja.
1: En gaat dat heel hard nu ook, hè? Ja, gaat maar door.
2: Gaat door. En zoals het doorgaat, zitten we zo op de 100.000.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
2: En dan laten we eigenlijk zien de ontwikkeling, hoe de NK ontstaan is, hoe de militaire historie plaatsvindt, de ontwikkeling van de stad zelf. Bijvoorbeeld Veldhuizen, hoe dat ontstaan is, Ede-Zuid. Het wordt hoe het gegroeid is eigenlijk.
1: Ja, en nu komt er weer volgens mij weer een nieuwe wijk aan. Is dat niet bij de Doesburg?
2: De Doesburg, ja.
1: Ja. Ja. Dat wordt ook vermeld, al wat de toekomst gaat doen? Of
2: zover ik weet is dat nog niet aan de orde. Dat zal misschien ooit eens een keer komen, maar op het moment nog niet.
1: Nee. Wie komt er op het idee om hierover een expositie te houden?
2: Nou, dat is intern besproken in het bestuur. En wat gaan we doen? Welke tentoonstellingen gaan we doen? Nou, eigenlijk hadden we iets anders gepland. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Dus moesten we iets anders gaan doen. En dat is dus de ontwikkeling van Ede van oost naar west geworden. Ja, en dat is eigenlijk meer bedoeld voor de inwoners van Ede zelf. Dat ze ook eens een keer weten van, goh, hoe was het dan vroeger? En waarom is dat gebeurd? Waarom is dat marktplein verdwenen? Waarom is er zoveel industrie gekomen? En dat soort dingen worden er allemaal besproken. En ja, waar woon ik? Wat was dat vroeger? Oh, dat was Weiland. Oh, dat wist ik niet. Hè? Nee. Dat soort dingen bijvoorbeeld.
1: Ja, dus want ik woon al een heel tijdje in Ede en ik heb het allemaal best gevolgd, wat er allemaal gebeurde. Het is eigenlijk ook voor de jongeren interessant om eens te gaan kijken.
2: Ja, juist. Juist. Voor de jongeren, maar dan ook voor de nieuwe inwoners. Wie dus allemaal uit de Randstad komen en dat soort zaken. Wie dus hier komen wonen en denken van ja, Ede, leuk. Ja, maar niks van die historie weten. En ja, dat is eigenlijk toch wel een dingetje wat je, ja, het is erfgoed. Hè? Je moet het eigenlijk weten. Hoe is Ede ontstaan? En dat zie je bij andere plaatsen. Maar bij ons zie je dat eigenlijk weinig. En daar willen wij juist de aandacht op vestigen.
1: Hoe is Ede ontstaan eigenlijk?
2: Nou, het is eigenlijk een kleine boerengemeenschap geweest eigenlijk. Wie ontstaan is hier op de heidevelden toen de tijd. En ja, dat heeft zich toen ontwikkeld en is zo doorgegaan. Ja. Op een gegeven moment steeds meer landbouw en ja, echt een boerendorpje.
1: Ja. Zijn er ook objecten te zien uit verschillende tijden?
2: Ja, we hebben alles is te zien met de foto's, kaarten. We hebben documenten liggen bepaalde attributen wie men kan zien. Welke bedrijvigheden daar gebeurd zijn. Ja, en natuurlijk hebben wij naast deze objecten ook nog een speciale vitrine. En in die speciale vitrine, daar hangt een replica van het manifest wat opgegraven is uit de oude kerk in Ede. Dat is rond 1965 geweest, als ik niet vergis. En dat manifest, dat stamt uit 1750. Ja, we kunnen helaas niet de originele laten zien, want dat is te kostbaar en te kwetsbaar.
1: Hebben we dat wel in Ede?
2: We hebben het in Ede, het ligt in het depot bij ons.
1: Ah ja.
2: En wij hebben dus wel een replica en die staat dan hier in de vitrine. En die staat trots te pronken naast de grote, meest uitgebreide jurk van de heidekoningin. Want die hebben we er ook nog naast staan.
1: Ja, want dat is natuurlijk, dat hoort ook bij het
2: erfgoed. Dat hoort ook bij Ede.
1: Ja, want de Heideweek bestaat ook al van voor de oorlog, hè?
2: Dat is in 51, als ik me niet vergis, ontstaan.
1: Oh, net na de oorlog, ja. Ja. Nou is het zo. Nou zit het Historisch Museum best wel een beetje weggedrukt op een afdeling in Cultura. Komt daar verandering in, denk je?
2: Nou, als het aan het bestuur lag, dan zouden wij graag naar een andere pand willen. Ja, dan moet helaas de gemeente ook meewerken.
1: Ja. En dat, maar hoe belangrijk is een historisch museum voor de gemeente?
2: Nou ja, Ede heeft helemaal geen echt museum. Dus ja, het is zo jammer dat dat eigenlijk weggedrukt zit hier.
1: Het zat wel in, leuk in het oude...
2: Ja, dat zat leuk in het oude stationnetje, dat klopt, ja. En, maar dat is... ProRail die ging toen marktconform prijzen handhaven. En ja, dat konden wij niet meer opbrengen.
1: Nee. Wat jullie nog wel kunnen opbrengen is mooie tentoonstellingen maken. Er is een tentoonstellingscommissie waarschijnlijk?
2: Er zijn, en dat moet ik wel meteen beginnen, een aantal vrijwilligers. En dan moet ik toch eventjes in het zonnetje zetten, want die zetten zich iedere keer weer volledig in om zoiets op poten te zetten. Die maken dat dus en die zetten het er allemaal neer. Ja. En zijn ze toch nog een tijdje mee bezig om dat alles... van wat gaan we doen, hoe moet het staan, waar komt het staan. De hele uitzoekerij om dat voor elkaar te krijgen.
1: En dat coördineer jij ook dan? Of?
2: Nee, daar hebben we onze Jet voor.
1: Ja, Jet. Ja. Ja,
2: die coördineert dat allemaal.
1: Die is ook al heel wat jaren in dienst van. Zouden jullie meer vrijwilligers kunnen gebruiken?
2: Altijd. Altijd.
1: Ja.
2: Echt op alle vlakken. En met name ook... iemand die bekend mij kan helpen, bijvoorbeeld met de communicatie, die zoeken we nog steeds. We zoeken ook nog een tentoonstelling creator, die eigenlijk de boel kan opzetten van hoe moet een tentoonstelling gemaakt worden.
1: Een mooi ontwerp maken.
2: Een ontwerp maken ervan, ja.
1: Ja.
2: Dus als er iemand zich geroepen voelt.
1: Hierbij. Germar. De tentoonstelling duurt tot 13 september, klopt dat?
2: Dat klopt, ja. Die is,
1: hij is al open?
2: Ja, hij is verleden week begonnen en het duurt tot 13 september.
1: En iedereen kan gewoon binnenlopen door de hoofdingang Cultura en dan wijst het zich vanzelf.
2: Naar de tweede etage en dan loop je er eigenlijk al tegenaan.
1: Naast de lokale omroep, dat mag ik niet meer zeggen, naast de Xon. Eenvallei, oké, de studio van ons. Leuk, je buurman... Ik dank je dat je hier bij mij aan tafel wilde
2: zijn. Ja, graag gedaan.
1: En we houden contact, hè?
2: Doen we.
1: Goed. Dus tot 13 september de expositie Ede in ontwikkeling van oost naar west. Het is een hele mooie titel. En dus van alles te zien. Dank je, Germar.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lokale geschiedenis.
1: Ja, bij ons aan tafel zit Jaap van Ree. En we kennen Jaap van de historie van Ede, want daar heeft hij een aantal boeken over geschreven. Welkom Jaap.
2: Klopt, dankjewel.
1: Leuk dat je er weer zit.
2: Ja, zeker.
1: We gaan het op een... we zijn het een beetje gewend, hè, een soort van hoorspel gaan we weer doen.
2: Ja.
1: Zullen we gelijk maar beginnen?
2: Ja hoor, is goed.
1: Ik mag de eerste zin zeggen. Denk jij ook, Thor, dat er binnen onze kerk het een en ander gaat veranderen? Ik zie steeds meer leken die kunnen lezen. En daardoor ook ideeën van andere wijzen, van andere mensen lezen. Dat zijn niet allemaal wijzen die 100% achter de leer in onze kerken staan.
2: Ja, ik zie dat ook. En ik heb gehoord van een zekere Maarten Luther, die in het Duitse Rijk leeft. Hij werd in 1483 geboren.

0: aandacht is zeker nodig gezien de leefwijze van met name de hoge geestelijken, de leiders van de kerk. Zij hebben veel macht, maar ze zijn corrupt en niet zo'n klein beetje ook. Ze helpen elkaar aan de leukste baantjes. Een deel van hen heeft lak aan het celibaat. Het ergste is misschien wel de aflaathandel. De arme leken kunnen de beurs van de rijke geestelijke spekken door aflaatbriefjes te kopen, waarmee hun zonden worden vergeven. Er zijn zelfs briefjes in omloop waarmee de zonden van de toekomst al zijn vergeven, mits je maar betaalt. En die contributie verdwijnt in zijn geheel rechtstreeks in de bodemloze zakken van de rijke geestelijke. Samen met de adel hebben zij het voor het zeggen. Ze hebben de macht en de centen. Het gewone volk heeft niets in te brengen.
1: Dat klopt, Johannes. Ik weet ook wel van een paar hoge geestelijken uit de omgeving dat ze niet volgens de normen van de kerk handelen. Maar gelukkig zijn de kapelaans en de priesters, waar jij rechtstreeks mee te maken hebt, anders. En zo is het binnen veel kerken. De lage geestelijken houden zich voornamelijk bezig met zielzorg. Ze zijn vrijwel even arm als de meeste leken en hebben er geen enkele behoefte aan zich te verrijken ten koste van hen. Zij zijn ook bang voor hun bazen en durven geen kritiek te leveren. Maar als eenmaal het balletje van Luther gaat rollen, ontstaat er een groot sneeuwbaleffect, Johannes. Daar zouden wij wel eens meer mee te maken kunnen krijgen, zoals jij al eerder voorspelde. Want door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen niet alleen de stellingen van Luther, maar ook andere nieuwe ideeën snel verspreid worden. Heb je bijvoorbeeld gehoord, Johannes, van die ideeën van die Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvijn?
0: Zeker, Thor, maar hij verschilt toch wel van Luther, hoor. Hij wil wel een nieuwe kerk, een hervormde kerk. Ook binnen deze muren horen we verschillende leken morren. Ze hebben via geschriften kennis genomen van de gang van zaken waar de kerk zich mee bezighoudt, maar die helemaal niet in de Bijbel staan. Zaken als de biecht en de aflaathandel. Geen wonder natuurlijk dat er steeds meer leken beginnen te balen van het reilen en zeilen binnen de kerk. Maar protesteren is er nog niet bij. Daarvoor zijn kerk en staat nog te veel machtig. Wie het lef heeft zijn mond open te trekken, heeft grote kans dat hij zijn leven beëindigt op de brandstapel. Vooral als hij laat zien dat hij protestant is door de nieuwe leer van Luther of Calvijn aan te hangen. Ondanks dat groeit onder het gewone volk de weerstand tegen kerk en staat. Ook wij voelen de spanning tussen het gewone volk en de leiders steeds groter worden. Dit moet wel uitlopen op een groot conflict, dat kan haast niet anders.
1: En dan maken we even een sprongetje in de tijd. En we gaan verder met Johannes, zie je in de verte ook die stoet gaan? Dat is Karel de Vijfde met zijn gevolg, je weet wel. De man die sinds een paar jaar heer der Nederlanden is.
0: In welke richting moet ik kijken?
1: In het westen. Kijk maar in de buurt van de Domtoren. Ze gaan er nou precies zo'n beetje voor langs.
0: Ja, ik zie ze. Tjonge, wat een lange stoet. Wanneer is hij hier de baas geworden, Thor?
1: In 1506 erfde hij de Nederlanden nadat zijn vader plotseling was gestorven. Hij was toen nog maar 6 jaar oud en nog te jong om over ons gebied te regeren. Maar in 1515 is hij heer der Nederlanden geworden. En sinds die tijd reist hij regelmatig door ons land, omdat hij er een bepaalde liefde voor voelt.
0: Naast de Nederlanden is hij toch ook de grote baas in het Duitse Rijk, Thor?
1: Ja, dat klopt. En daardoor krijgt hij nu in 1521 met Maarten Luther te maken. Hij heeft in het verleden Luther al verschillende keren gevraagd zijn ideeën bij te stellen, maar die bleef standvastig. In een uiterste poging heeft Karel hem zelfs een vrijgeleide beloofd als hij op de Rijksdag in Worms zijn stellingen zou herroepen. Luthers vrienden hebben hem geadviseerd niet te gaan, omdat ze bang waren dat Karel geen woord zou houden en hem zou laten ombrengen. Maar Luther is toch gegaan en verklaarde niets van zijn stellingen te willen herzien. Hij zou gezegd hebben, hier sta ik kan niet anders. Voor Karel is dit onacceptabel en hij deed Luther in de ban en verklaarde hem vogelvrij.
0: Eigenlijk geen wonder, Thor, want Karel bleef zijn Rooms-Katholieke kerk trouw en trad hard op tegen de mensen die de kerk de rug toekeerden en een andere godsdienst prediken. We zagen in de loop der jaren dat hij toch wel zwakker werd. In 1555, toen hij afstand deed van de troon, vertelde hij over zijn liefde voor de Nederlander, maar noemde ook de fouten die hij had gemaakt. Hij vroeg daarvoor vergeving en smeekte de aanwezigen net zo trouw aan zijn opvolger te zijn als zij altijd aan hem waren geweest. Daarna vertrok hij naar een Spaans klooster waar hij in 1558 stierf. Zijn zoon Philip II volgde hem op.
1: Nou, Johannes, ik kan me niet herinneren dat we die ooit hebben gezien.

0: die bleef liever in het Rooms-Katholieke Spanje. Maar hij bleef wel de baas in de Nederlanden en deelde hier de lakens uit. En het waren zeker geen protestantse lakens. De protestanten moesten vervolgd en liefst helemaal uitgeroeid worden. De edelen kregen onder Filips II steeds minder invloed, omdat er steeds meer bestuurders vanuit Spanje kwamen die hier de zaken moesten regelen. Filips II stelde zijn halfzuster Margaretha van Parma aan als landvoogdes. Zij was enigszins gematigd. De hoge edelman Willem van Oranje had nog wel wat invloed, totdat hij trouwde met de Lutherse Anna van Saxe. Daarmee verknalde hij ook zijn invloed bij de landvoogdes en helemaal bij Filips II.
1: Ja, dat is waar. Maar ondanks de vervolgingen werd de groep protestanten eerder groter dan kleiner.
0: Ja, zeg Johannes, het valt mij op dat er tijdens de eredienst minder mensen tussen jouw muren komen.
1: Dat klopt hoor. De mensen die wegblijven willen niet meer bij de kerk horen. Ze zijn zogenaamd protestanten en ze houden hun diensten in de open lucht. Ze noemen dat de hagepreken. In die hagepreken wordt de Rooms-Katholieke Kerk openlijk bekritiseerd. Weet je het, dat het na een hagepreek in 1566 helemaal misging?
0: Ja, dat heb ik gehoord. Kennelijk zijn er tijdens die hagepreek mensen zo opgehitst dat ze maar eens even orde op zaken moesten gaan stellen. En daarvoor zijn ze een klooster binnengegaan, hebben daar de hele boel kort en klein geslagen. Alle beelden werden tot moes geslagen. In het klooster was het één grote puinhoop.
1: Helaas bleek dat nog maar een begin, hoor. Ook kerken moesten eraan geloven, vooral in het zuidelijk deel van ons land. Maar de protestanten rukten verder op en wij stonden te trillen op onze fundamenten. We hadden best begrip voor hun ideeën, maar voor hun werkwijze, het in elkaar rammen van alle beelden in de kerk, hadden we echt geen enkel begrip.
0: Nee, de Spaanse koning trouwens ook niet. Hij verving de gematigde Margaretha door de hertog van Alva. Die moest hier met keiharde hand orde op zaken stellen. De Raad van Beroerten, die al snel de Bloedraad werd genoemd, werd ingesteld en in dit gerechtshof werden veel protestanten ter dood veroordeeld. Wij hebben ook ketters, zoals de protestanten genoemd werden, op de brandstapel zien belanden. Hoewel wij nog bij de Roomse Kerk Ede behoren, vonden wij het vreselijk mee te moeten maken dat mensen op deze manier aan hun eind kwamen. Alleen maar omdat ze anders geloofden dan de koning. Onbegrijpelijk. We denken niet dat God op dit soort brandoffers zit te wachten.
2: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: theater.
1: Het is de beurt aan het theater en dan zeg je Trein Romein. Zij is programmeur van theater en projecten in cultuur. Heb ik dat goed gezegd?
2: Ja, dat klopt.
1: Ook projecten tegenwoordig?
2: Nou, daar moet je aan Zomerbriefs denken.
1: Juist, daar wou ik even. Dat is een heel mooi bruggetje, daar wilde ik al naartoe. Zomerbriefs, dat is het mooiste een van de mooiste projecten, vind ik.
2: Ja.
1: Straattheater op 27 juni. Dus over een week dus. En ja, dan gaat het weer los, hè?
2: Ja, dat is altijd één groot feest dan in Ede Centrum. Vooral rond de Oude Kerk. Dan zijn er allerlei straattheateracts uit Nederland, maar ook daarbuiten. Veel internationale acts. En ja, dat is altijd heel erg leuk.
1: En gratis toegankelijk.
2: Ja.
1: Dus voor iedereen.
2: Ja, het is voor iedereen. Het is ook voor mensen die houden van cultuur en straattheater. Maar ook mensen die daar helemaal niet aan gewend zijn. Ja, het is echt voor iedereen.
1: Het vergt waarschijnlijk heel veel voorbereiding altijd.
2: Ja, we hebben een hele goede programmeur daar extra nog voor uitgenodigd. Casper de Vries. Dat is echt een kenner op het gebied van straattheater. Dus die heeft altijd hele goede tips en contacten. Dus dat is echt een kwaliteit op zich.
1: Ja. Hoe laat begint dat, weet je dat?
2: 12 uur. Het 12. Is van 12 tot 5.
1: Nou, iedereen naar het Straattheater in de buurt van de Oude Kerk in Ede. En
2: ja,
1: dan kun je feest vieren en dan kun je heel blij worden van allerlei mooie dingen die er vertolkt en vertoond worden. Trein, we gaan het ook hebben over Cultura Theater.
2: Ja.
1: Boekje, een mooi boekje weer. Kantel je kijk. Ik moest even denken, wat betekent dat? Wie komt er op een idee om dat zo te noemen? Kantel je kijk.
2: Ja, daar is natuurlijk goed over nagedacht in Cultura. En onze marketingafdeling die kijkt altijd jaarlijks naar een thema. Vorig jaar was dat gericht op de bouw van Cultura. En nu zijn we natuurlijk begonnen met onze nieuwe theaterzaal en een heel nieuw programma. En Kantel je kijk, dat nodigt mensen uit om ook eens anders te kijken. En dat is niet alleen voor theater, maar ook voor de cursussen en de bibliotheek. Dus probeer eens anders naar de dingen te kijken.
1: Filmhuis.
2: Filmhuis ook.
1: Ook
2: ja.
1: Een steeds belangrijker geworden, denk ik.
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook die nieuwe filmzaal. Dat betekent dat we ook meer films draaien op dinsdag en op donderdag tegenwoordig. En dat loopt nog even door ook tot in de zomer. Dus dat groeit ook. En daar hebben we ook allerlei goede plannen voor na de zomer.
1: En het mooie is dat die film, er worden films, 's middags worden vaak films vertoond, hè?
2: Ja, in de middag en in de avond.
1: Precies, dus mensen die wat ouder zijn en niet meer de weg op willen 's nachts, 's avonds, die kunnen dan 's middags lekker. Ja.
2: Ja, het is ook echt een vaste groep die daar wekelijks echt met heel veel plezier zit.
1: Mooi dat het allemaal kan. En de theatervoorstellingen, daar ben jij in principe erg druk mee geweest?
2: Ja. De programmering heb ik natuurlijk het afgelopen jaar gedaan. En in zo rond maart was het klaar. En dan ga je kijken van hoe gaan we dat in de markt zetten, zo gezegd. En vorige maand is de verkoop van start gegaan voor het nieuwe seizoen. Ja. 26-27.
1: En dat begint al te lopen?
2: Ja, dat gaat heel goed. Ja. Ja, we hebben zo tegen de 7000 kaarten al verkocht. En dat is het dubbele van vorig jaar. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Niet verkeerd. Zo hoort het ook. Hè? Want juist in deze tijd, in deze zware, moeilijke tijd, is het heerlijk om even dat te ontvluchten. Hè?
2: Ja, dat is heel waardevol om naar het theater te gaan. En het is toch een aparte wereld waar je in ondergedompeld wordt een avond lang.
1: Nu is het zo dat heel veel artiesten graag op een vlakke vloer spelen. Het is een vlakke vloer theater.
2: Ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, ik denk dat vooral de intimiteit is. Je hoort het vaak terug van artiesten dat ze zich prettig voelen in onze zaal. Je zit dicht bij het publiek als je op het podium staat. En andersom zit het publiek natuurlijk ook dicht bij de artiest. Dus van beide kanten maak je iets van heel dichtbij mee. En juist ook bij bijvoorbeeld cabaretvoorstellingen zijn er heel veel mensen die in hun try-out periode, dus als het dan niet helemaal af is, maar wel al voor een groot deel klaar. En ze proberen dan ook nog wel dingetjes uit in hun voorstelling.
1: Meer contact ook met het publiek.
2: Ja, en dan merken ze ook goede reacties van mensen. En wij staan ook wel bekend als echt een warm podium. Dus waar ook het publiek weer erg wordt gewaardeerd. Dat leeft enorm mee altijd.
1: Ja. Het publiek wordt gewaardeerd, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde publiek altijd. Dat verschilt.
2: Ja, iedere keer zit er natuurlijk weer een ander publiek in de zaal. Ja.
1: Nu zitten mensen in de zaal op nieuwe stoelen.
2: Ja.
1: Hoe is dat gegaan, die verbouwing?
2: Ja, dat is goed gegaan. Het was natuurlijk wel heel spannend. En in het begin heb je natuurlijk ook nog wel wat kinderziektes. Het gaat goed. Het contact tussen het podium en de tribune is goed. Dat is altijd spannend. Kijken van, we hadden natuurlijk vorige jaren dat de tribune uit meerdere delen bestond. En nu zijn er lange rijen stoelen.
1: Dat betekent ook meer mensen in de zaal?
2: Ja, vooral op het balkon. We hebben echt veel meer plekken op het balkon. En met beter zicht ook. Dus ook het zitcomfort is verbeterd.
1: Ik heb er wel eens gezeten op het balkon. Het was alleen omdat het moest toen. Ik denk, dat is niet mijn voorkeur. Dus ik snap het wel. Ja. Het zicht is verbeterd.
2: Ja, en je kan het nu echt rustig wagen om op het balkon te gaan zitten.
1: Met voldoende beenruimte ook?
2: Ja. Ja, en goed zicht en goed geluid. Dus daar zijn wij ook zelf wel heel blij mee dat dat gewoon goed is geworden.
1: Ja. Nu heb je een aantal theatervoorstellingen. Zijn er ook artiesten die graag terug willen komen in culturen?
2: Ja, dat is heel fijn. En als voorbeeld een Huub van der Lubbe bijvoorbeeld, die eigenlijk gestopt was met zijn hele carrière met de dijk. En die dan toch het niet kan laten om op te komen treden. En dan zoekt hij theaters waarvan hij denkt van ja, dat zijn de fijne plekken. En ja, hij komt dan echt speciaal ook in ons theater.
1: Groot compliment.
2: Ja, dat is altijd wel heel fijn om te horen. En daar hebben we natuurlijk ook echt jaren aan gewerkt, aan die contacten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zit je zelf bij veel voorstellingen?
2: Ja, ook. Ja. Ja, ik ben natuurlijk ook regelmatig als gastvrouw. Want wij willen zelf ook de mensen goed ontvangen en persoonlijk ook, zo persoonlijk mogelijk. Kijk, iedereen komt natuurlijk gewoon om zelf te genieten. Maar ik ben dan toch ik denk zo 25% van de voorstellingen zeker aanwezig.
1: En blijf je dat doen?
2: Ja, blijf dat zeker doen. Dat zijn ook echt wel de fijnste dingen van mijn werk, vind
1: ik. Ja, contact met het publiek, met mensen. Nou, ik weet niet of je nog nieuws hebt te vertellen of over extra voorstellingen die je wilt aankondigen en aanprijzen.
2: Nou, ik kan een geheim verklappen.
1: Graag.
2: Mag eigenlijk nog niet, maar
1: dan is het geen geheim meer.
2: Maar nou, Bernd van den Bos die komt met met een heel speciale gast. Er staat in ons programma van hij komt met een surprise gast. En dat is Jamai.
1: Oh, wat geweldig.
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: En dat maken we in september bekend. Dus de mensen van de lokale omroep die luisteren weten het als allereerste.
1: Goed, Bernd van den Bos, hè? Onze eigen Bernd van den Bos.
2: Ja.
1: Uit Bennekom oorspronkelijk en wereldberoemd in Nederland als pianist inmiddels.
2: Ja.
1: En terecht. Goed, en wanneer is die voorstelling met Bernd?
2: Het is in het voorjaar. Ik moet dan eventjes kijken wanneer precies. Maar het is ergens in het voorjaar.
1: Goed, iedereen moet zo'n boekje gaan halen.
2: Ja, op de website kan je het ook natuurlijk allemaal vinden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus goed, we blijven gewoon doorgaan, hè, Trein?
2: Ja, zeker.
1: Goed, Trein Romein, zij is programmeur theater en projecten in Cultura. En vooral niet vergeten de Zomerbries op 27 mei. Komende volgende week dus.
2: Juni is het, hè?
1: Jeetje, ik zit al die data altijd uit mijn kaarten. Juni, want het is warm en het wordt een warme dag en het wordt een mooie dag. Zomerbries op 27 juni bij de Rondom de Oude Kerk in Ede. Trein, dank je dat je hier even was.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Het zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.

het enige programma dat zich als een ketting aaneenrijgt. Sylvie Vartan die zingt nu als een jongen heb ik mijn motor. Het is doodeng met 200 km per uur. Als een jongen ben ik nergens bang voor. En in de bende ben ik degene die de leiding heeft. We gaan naar Frankrijk met Sylvie Vartan. Gom

Als een jongen zong Sylvie Vartan stoer in 1968 en dat is de link voor vandaag. Want collega Pieter Nijhoff liet vorige week in het kader van Verdriet Isabelle Boulet horen met de verdrietige jongen Le Garçon Triste. Vandaag neem ik de jongens en allerlei boys onder de loep. Bijvoorbeeld deze, de jongen van de lift.

0: Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Boys Will Be Boys was een nummer van de Engels-Albanese zangeres Dua Lipa van haar tweede studioalbum Future Nostalgia uit 2020. Dit nummer is bedoeld om met het nummer een gesprek op gang te brengen. Het heeft feministische thema's en behandelt de groeipijnen die meisjes ervaren die sneller volwassen moeten worden dan jongens. Ze hekelt hierin de genderongelijkheid, seksistische dubbele normen, de schade die het patriarchaat aanricht, mannelijk geweld, vrouwenhaat, de onevenwichtige verwachtingen die de maatschappij aan meisjes stelt in vergelijking met mannen en hoe vrouwen seksistische opmerkingen naar hen afreageren. Het volgende nummer, Two Little Boys, is een lied over twee vrienden die opgroeien tot soldaten. Het werd in 1903 geschreven en opgenomen door Edward Madden en werd in 1969 een internationale hit voor de Australiër Rolf Harms. Het vergelijkt een gebeurtenis uit hun jeugd waarin de twee jonge soldaatjes spelen met houten paarden en een dramatische reddingsactie op het slagveld wanneer ze volwassen zijn en soldaten worden. Het is niet bekend naar welke oorlog in dit nummer wordt verwezen.
2: Two little boys had two little toys. Each had a wooden horse. Gaily they played each summer's day. Warriors both, of course. One little chap then had a mishap. Broke off his horse's head. Wept for his toy, then cried with joy as his young playmate said.

groot succes. Small Town Boy nu, de debuutsingle van de Britse groep Bronski Beat uit 1984. Het gaat over een homoseksuele jongen die te maken krijgt met homofobie, eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. En is gebaseerd op de eigen ervaring van de zanger Jimmy Somerville.

0: ren weg en draai je om. In 1963 hadden de Crystals een bescheiden hitje met He's Sure the Boy I Love. En Bette Midler en Darlene Love maakten in 2014 hun eigen versie. Ik heb altijd gedroomd dat de jongen van wie ik hield lang zou komen. En hij zou lang en knap zijn, rijk en sterk. Nu is de jongen van wie ik hou naar me toegekomen. Maar hij is zeker niet zoals ik dacht dat hij zou zijn. Hij ziet er niet uit als een filmster. Hij koopt altijd op afbetaling. Maar hij is zeker de jongen van wie ik hou.
1: And strong. Now that boy I love has come to me.

0: De Kofferbak.
1: Thank God, I'm a Country Boy is een nummer van John Denver. Het nummer verscheen op zijn album Back Home Again uit 1974. Het is geschreven door John Martin Sommers, die in die band speelde op gitaar, banjo, viool en mandoline. En op 31 december 1973, toen hij van zijn huis in Aspen naar Los Angeles reed, herinnerde hij zich dat hij zich op dat moment vreedzaam, gelukkig en voldaan voelde over zijn lot in het leven. En tijdens zijn rit schreef hij een aantal regels over zijn humeur die dienden als inspiratie voor dit nummer. Ik begin met de Nederlandse versie van volkszanger Twan Leijten met de titel Jongen van het Platteland.
0: De Kofferbak.
2: Leven op het platteland is zo mooi.
3: Liggen in het gras.
2: Lekker dollen in het hooi. Vroeg uit.

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy is een nummer van de Amerikaanse zangeres Beyoncé over hoe het zou zijn als zij een man was. Ze zingt over hoe makkelijk het zou zijn om vreemd te gaan. Als man zou ze zich daar gemakkelijk van af kunnen maken tegenover een partner. Aan het eind van het nummer zingt ze echter But You're Just a Boy, waarna het duidelijk wordt dat het haar partner is die vreemd is gegaan. Over de echte voetbalsupporter schreef Martin Scheffer dit nummer in 1986. Overstekend Wild heette de groep. Zij zongen toen treffend in deze klassieke over onze jongens op het voetbalveld.
2: Ik ben van

0: Dit is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
1: Een paar spreekwoorden en gezegden met jongen erin. Bijvoorbeeld, aap, wat heb je mooie jongen. Dat is eigenlijk een sarcastische opmerking over iemand die wat al te trots is op iets. Of als je jongens van Jan de Wit bent, dan ben je een dappere jongen. En zoals de oude zongen, piepen de jongen. De jongeren leren het van de ouderen is een beetje wat daar bedoeld wordt. En dan heb ik een laatste. Als de kat van huis is, piepen de jongen. Dat is natuurlijk geen spreekwoord of gezegde. Dat is een zogenaamde contaminatie. Die bestaat uit, als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. En zoals de oude zongen, piepen de jongen. We gaan weer door met muziek. Het thema van vandaag in Link is dus jongen. En dat sluit ook aan bij het volgende nummer. Free Fallin', een single van de Amerikaanse muzikant Tom Petty uit 1989. Petty schreef Free Falling samen met Jeff Lynne, met wie hij samenwerkte voor het album. Ze namen het binnen 2 dagen op en het lied gaat over de donkere kant van vrijheid. De hoofdpersoon heeft net contact gehad met een lieve vrouw, she's a good girl, die verliefd op hem was, maar hij gaat er vandoor, kiezend voor zijn vrijheid. En de vrouw in kwestie blijft achter met een gebroken hart. En hij vergelijkt zichzelf met een vampier, energie opslurpend van zijn slachtoffer en haar achterlatend. Hij zingt, en ik ben een stoute jongen, want ik mis haar niet eens. Ik ben een stoute jongen, omdat ik haar hart heb gebroken.

0: Het thema van deze week is...
1: Jongen, en daar gaan we ook voor met naar de volgende plaat. Want in 1993 kwam het album van U Wil Ik Zingen van Paul de Leeuw uit. Met dit voor dit zomerse weer toepasselijke nummer.

Paul de Leeuw maakte dit nummer in 1993. En wij gaan nu naar het jaar 1960. Bachelor Boy van Cliff Richards. Werd in 1960 voor Willeke Alberti door Jack Bulteman vertaald naar

0: Je luistert naar Link.
1: En dan zijn we bijna aangekomen aan de laatste minuten van dit programma hier. Still Crazy is de tweede cd van Intermezzo en werd onderscheiden met de zilveren harp van Konamus. De liedjes zijn grotendeels geschreven door Stijn van der Loo. Nederlandstalige liedjes van liefde, met groot gevoel voor esthetiek, gearrangeerd voor stemmen. Diverse jongens kwamen vandaag langs in Link. Stoere, verlegen, brutale en blote. En de afsluiting is Kleine Jongen op een thema uit de vierde symfonie van Mahler.

Ik ben een kleine jongen. Het is feest. En mijn vader zingt dat hij een wijnkenner is. Ik denk werkelijk dat hij dat is. En het kind in hem ontgaat mij. Ik ben een kleine jongen. En als mijn vader spreekt, kijkt hij zo peinzend in de verte. Ik denk dat er veel is dat hij weet. Ik denk van alles. En zijn twijfelen ontgaat mij.

En mijn vader tilt mij op. Hij zal mij niet laten vallen. Dat komt niet in mij op. En zijn eigen struikelen ontgaat mij.

ben een kleine jongen. En als mijn ouders ruzie maken, klinkt mijn vader het meest redelijk en weldoordacht. Mijn moeder huilt zacht, terwijl hij nadrukkelijk verwoordt. Ik denk dat hij gelijk heeft, want dat hij een kleine jongen is, ontgaat mij. Ik ben een kleine jongen en van zijn sterfbed spreekt mijn vader zachte woorden van bemoediging. Korte zinnen van afscheid, kleine grapjes van liefde. Ik laat mij niets ontgaan. Groot is hij van overgave als hij zich overgeeft. Zo'n kleine jongen als hij durft te zijn, hoop ik ook te worden. Later, als ik groot ben.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij Mijn Dozijn op deze zaterdag 20/6/2026. Mooie zonnige zaterdag. In de studio zit Rien Heiting, dat is onze gast vandaag, die weer een prachtige lijst heeft samengesteld, waar we zo naar gaan luisteren. Rien is geboren 15 juli, bijna jarig, in Veenendaal, waar hij de lagere school heeft gedaan, het VWO. Vervolgens heeft hij HEAO gedaan in Arnhem, bedrijfseconomische richting. Daarna is hij bij Verkerken Reproducties in Ede gaan werken in 1983, een begrip in Ede. Daar heeft hij de boekhouding gedaan, met name ook voor de dochterondernemingen, en heeft veel gereisd door Europa en Amerika. Dit heeft hij gedaan 16 jaar lang tot 1999. Daarna is hij bij het Kruidvat Holding als managerhoofd administratie gaan werken. Dat heeft hij kort gedaan. Toen is hij nog bij Diesel Benelux, een kledingmerk, gaan werken, met name in Italië, tot 2014. En daarna is hij met pensioen gegaan. Inmiddels heeft hij 12 jaar een relatie met zijn huidige vrouw. Voorheen is hij 35 jaar met zijn eerste vrouw geweest. Zij hebben samen 3 kinderen en een kleindochter van inmiddels 3,5 jaar. Hobby's: tennis, met daarna een borrel. Facebook, hij heeft een Facebookgroep opgezet van Verkerken Reproducties en daar vertelt hij straks wat meer over. Musea bezoeken en hij gaat veel op pad en past 1 dag in de week op zijn kleindochter. We gaan naar de muziek. Te beginnen met de Beatles, I Feel Fine.

0: Ja, het waren de Beatles. I feel fine. Hartelijk welkom, Rien Heiting, in de studio. Leuk dat je er bent op deze zeer zonnige dag. Het waren de Beatles. I feel fine. Vertel, de Beatles. Wat maakt dat je deze hebt gekozen? Dit nummer specifiek.
1: Nou, dit nummer is zeg maar vanwege de intro, zeg maar die gitaar. De Beatles waren mijn eerste twee dubbel LP's, die rode en die blauwe.
0: Oh, ja, ja.
1: En die heb ik gekregen van mijn oudste broer. Die was 10 jaar ouder. En dat was een soort bedankje voor dat ik hem altijd hielp. Hij werkte bij Jonker Diepvries uit Veenendaal. En ik ging altijd met hem mee vanaf mijn 10e tot mijn 15e. Elk vrij uurtje was ik bij hem op de bestelwagen. Ja. En als dankje heb ik dus een LP verdiend. En daar zat ik dus de Beatles mee te blaren, zeg maar, op mijn pick-upje. En dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met mijn eigen LP's met popmuziek.
0: Ja, wat leuk. Maar ja. Dus je hebt eigenlijk veel van je broer te horen gekregen uit die tijd.
1: Ja, want hij had zo'n zolderkamer. En daar draaide hij natuurlijk allemaal muziek uit de 60s, 70s.
0: Ja.
1: En ik was 10 jaar jonger, maar ik kreeg dat al mee. En later realiseerde ik mij dat ik dus eigenlijk die nummers allemaal kende.
0: Ja, geweldig.
1: En dat kwam daardoor dus, hè, want daar groei je mee op.
0: Ja.
1: En dus dat heeft me beïnvloed. Ook een buurjongen heeft me beïnvloed. Die was 4 jaar ouder. Dat was de grootste hoefan van Nederland.
0: Staat ook nog op het lijstje, hè?
1: Staat ook nog op het lijstje. Dus, ja, en die heeft me ook aan Jimi Hendrix geholpen.
0: Ja.
1: En dat is het volgende nummer.
0: Ja, dat is het volgende nummer.
1: Hey Joe is natuurlijk bekend.
0: Hey Joe, ja.
1: Ik kijk tegenwoordig veel op YouTube. En daar heb je dus in zwart en wit heb je dus ook Hey Joe. Waar Jimi Hendrix dus met zijn tanden speelt en met zijn gitaar achter zijn hoofd. Ja, dat is geweldig. En zeker als je die mensen ziet die in het publiek staan. Die eigenlijk weten ze helemaal niet dat dit historisch is.
0: Oh, wat grappig.
1: Die wisten natuurlijk niet dat hij zou gaan overlijden in 1970. Maar het is mooi om dat terug te zien.
0: Dit nummer is uit 66, zie ik. Ja,
1: ja, dat was zijn eerste hit eigenlijk. Hè?
0: Ja, we gaan hem horen. Daarna gaan we naar Thin Lizzy, maar daarover later meer. Hey Joe.

0: Thin Lizzy, Rosalie, een live versie. Volgens mij heb je hier aardig wat over te vertellen over dit nummer, als ik het goed begrijp.
1: Dat klopt, dat klopt. Ik heb Thin Lizzy, daar ben ik ook aangekomen via die buurjongen, heb ik verteld.
0: Ja.
1: En ik heb ze live gezien in 1981 in de vereniging in Nijmegen. Oh. En dat was eigenlijk kort voordat Phil Lynott, de leadzanger en bassist, overleed.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk het Thin Lizzy gevoel overgedragen aan mijn broertje. Want dat is nu de grootste Thin Lizzy fan die er is. Die is ook al 25 keer naar Ierland geweest. Zelf heb ik de herinnering aan Rosalie. Dat er werd dus een toegift gevraagd in Nijmegen.
0: Ja.
1: En toen riep ik zelf ook Rosalie. En toen speelde die inderdaad Rosalie.
0: Hij heeft naar je geluisterd.
1: Ja, ja. Maar ik heb ook bij Verkerker Reproducties gewerkt. En Verkerker Reproducties maakte posters. En posters ook natuurlijk van popartiesten. En natuurlijk ook van Phil Lynott.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment kregen wij een aanvraag voor een controle op onze copyright-afrekeningen. Die natuurlijk altijd klopte. En ik verwachtte dus dat er een accountant kwam met een inpak en met een koffertje.
0: Ja.
1: Dus de receptie belde en ik ging dus naar de receptie toe. En daar stond iemand. Die was helemaal in het zwart in jeans gekleed. Die was helemaal bezweet. En die had een plastic zak bij zich. Ik denk, wat het is dit.
0: Ja.
1: En dat was dus Alan Baker van OG Kilkenny. En hij had gedacht van nou, het is mooi weer. Ik loop wel even naar Verkerken. Alleen het was een warme dag. En Ede is natuurlijk hartstikke groot.
0: Bijzonder
1: dus
0: groot,
1: hij was verdwaald. Dus hij kwam helemaal bezweet binnen. Maar in ieder geval, wij zitten in de lunch te praten. En dat was een hele bijzondere man. En hij vertelt van, nou, ik ben alles al geweest in mijn leven. Ik ben 3 keer alles kwijt geweest. Ik ben zelfs een keer road manager geweest van een rockband on tour in de Verenigde Staten.
0: Ja.
1: Ik zei, oh, dat is interessant. Ik zei, welke band? Hij zei, ja, die ken jij toch niet. Ik zei, nou, probeer het eens.
0: En
1: dat was Thin Lizzy.
0: Ja,
1: nou, dat was natuurlijk geweldig. En ik had Thin Lizzy, toen had je nog cassettebandjes, zeg maar, in je auto.
0: Ja, ja.
1: En als ik hem naar het hotel bracht, en s'avonds als we gingen eten, dan draaide ik gewoon Thin Lizzy voor hem.
0: Oh,
1: nou, dat was natuurlijk geweldig. En hij vertelde dan een verhaal dat de weduwe ondertussen van Phil, die had geluk, want Phil had net voordat hij overleed een goed contract gesloten met
0: en
1: de platenfirma. En daar kreeg hij een heel groot voorschot van. Phil Lynott was dus de leadzanger en bassist van Thin Lizzy. Hij was eigenlijk Thin Lizzy, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat was een mooi verhaal, hoe dat met Verkerken eigenlijk samenkwam. En wat voor
0: een
1: toeval. Wat voor een toeval.
0: Ja, ja. Of niet. Hè? Het is echt in ieder geval heel bijzonder. De volgende groep die er doorheen geknald wordt zometeen, zouden we kunnen zeggen, is AC/DC. Highway to Hell. Vertel, waarom dit nummer?
1: Nou, dit nummer staat voor het nummer van The Who. En dat komt omdat in 1979 heb ik ze live gezien in Wembley. Beide. AC/DC stond in het voorprogramma van The Who. Dus om aan te geven hoe groot The Who is. En toen ook was. En dan nu is het mooi te zien, vooral op YouTube, hoe groot AC/DC is geworden. En hier is dus bijzonder dat het is een live nummer en er wordt aangekondigd door Bon Scott. Dat deed hij ook in Wembley.
0: Ja.
1: En Bon Scott is in 1980 overleden. Maar dus dit is historisch dat ik hem nog heb mogen zien in Wembley.
0: En
1: in
0: dat
1: Londen.
0: Je ze dus tegelijk hebt gezien. Dat is helemaal bijzonder.
1: Ja, als voorprogramma, zeg maar, op The Who.
0: Goh.
1: En het was ook nog grappig dat tijdens het concert viel op een gegeven moment de helft van de installatie uit van AC/DC. Maar het stond natuurlijk zo hard. Zij hadden het niet in de gaten. Maar wij wel. Maar wij wel.
0: Mooi. Ja. Ik hoop dat hij zo doordraait. We gaan hem starten, AC/DC. Daarna krijgen we de Who. Daarover later meer. Highway to Hell.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: The Who, Baba O'Reilly. Over een legendarische groepen gesproken. Roger Daltrey. Vertel eens wat over The Who.
1: Ja, The Who, daar ben ik ook weer aangekomen door die buurjongen. Dat was de grootste Who-fan van Nederland. En die nam mijn broer en mij op een gegeven moment mee naar Londen, naar Wembley. Want daar trad The Who op in 1979, met dus de AC/DC in het voorprogramma.
0: Ja.
1: En dat was het eerste optreden na het overlijden van Keith Moon in 1978. Okay. Dus dat was redelijk historisch.
0: Ja.
1: En ja, dat was natuurlijk geweldig. Ik was 17, ik wist eigenlijk niet precies waar ik naartoe ging. Maar 's morgens gingen we de pub al in. En dan moest ik zeggen dat ik dus 17 was. Want je mocht pas bij 18 drinken.
0: Je hebt niet gezegd dat je 18 was.
1: Nee, heb ik niet gezegd. En, maar die Engelsen waren zich dus allemaal aan het indrinken.
0: Ja, ja,
1: en dus dat, nou, driekwart van het stadion was gewoon straalbezopen. En je had bij het oude Wembley had je dus een muurtje om het veld. En daar gingen ze opstaan.

0: Maar wat gingen ze doen? Ze gingen elkaar ook duwen. En dan viel er af en toe eentje af. Die bleef dan liggen. En dan kwamen ze met een brancard, kwamen ze gewoon die gasten ophalen.
1: Dus je hebt het hele concert die werden, niet meegemaakt.
0: Nee, de meeste eigenlijk niet. Was allemaal straalbezopen. Wij niet natuurlijk. En, maar dat was natuurlijk een geweldig concert. En waarom heb ik Barbara O'Reilly gekozen? Ik ben die werd ook gespeeld op dat moment. Ook met die lasershow. En ik ben daarna nog twee keer naar de Hoe geweest. En de laatste keer was in 2013 in de Ziggo Dome.
1: Wow,
0: en dat was met mijn diesel-collega Patrick Hellemans. En nou ja, dat was ook een Hoe-fan natuurlijk, want die komt uit Antwerpen. En dus we gingen samen naar dat concert van de Hoe. En toen later, toen stuurde hij me een keer een appje. Toen was hij dus bij een concert van Pearl Jam.
1: Yeah.
0: En Pearl Jam speelde Baba O'Reilly.
1: Och.
0: En hij stuurde mij dus een appje. Hey, made me think of you.
1: Oh.
0: En toen schreef ik hem terug, we have to get together before we get much older.
1: Ja.
0: Wat dus ook in de tekst staat van Baba O'Reilly. Dus dat was geweldig. Ja,
1: ja, dus had je onmiddellijk weer herinnering aan. Mooi verhaal over
0: Ik ben met Patrick trouwens, dat is ook degene waarbij ik de laatste twee keer dronken ben geweest. Ik ben eigenlijk nooit dronken,
1: nee.
0: Maar met Patrick wel. En dat was een keer in Berlijn en
1: dat
0: een keer in Amsterdam.
1: Dat vergeet je dus niet meer.
0: Nee, dat was geweldig.
1: We gaan zo door naar Kiss. En ook weer zo'n legendarische band uit 79.
0: Ja,
1: I Was Made For Loving You.
0: Ja, Kiss, dat is net voordat ik begon bij Verkijker Producties in Ede. En ik ging altijd naar de Dancing Suzy Q. In Veendal. Dat was een regionale dancing. Dus mensen uit Ede kennen dat natuurlijk ook wel. En dat was eigenlijk dat gevoel. Hè? En dan werd dit nummer ook gespeeld. Dus dat was een beetje het begin van de verkeringstijd. En dat was echt ethisch op hoge hakken. Ja, dat was geweldig. Dus vandaar Kiss.
1: Vandaar Kiss. Leuk. We gaan hem zo horen. En daarna krijgen we Scott McKenzie. Maar daarover later meer. I Was Made For Loving You.

0: Ja, we moeten nu... Oh ja.
1: Dat was San Francisco al. Ik zat nog in de sferen, zo ongeveer in de auto. Weet ik waarheen? Wat een dromerig lied. En je hebt daar ook een roadtrip gemaakt, heb ik begrepen. Met dit nummer.
0: Ja, en in 2013 ben ik met een vriend die tegenwoordig in Frankrijk woont. Ben ik, zeg maar, heb ik een roadtrip gemaakt door Californië, Arizona en Nevada. Oh, en we zijn geland in San Francisco. En ik vertelde dat op het werk. En toen zei Patrick, weer die collega van mij, Patrick Hellemans, die zei... Nou, vergeet niet om wat bloemen in je haar te doen. En zo kwam ik eigenlijk...
1: Toen had je nog haar.
0: Ook niet zo heel veel meer. Maar in ieder geval, toen kwam ik eigenlijk op het idee om dit nummer op te zoeken. Maar ik heb ook allemaal nummers die eigenlijk betrekking hadden op deze roadtrip... heb ik eigenlijk op een memory stick gezet. En die hebben we in onze van, we hadden zo'n van gehuurd.
1: Ja.
0: En die heb ik gespeeld, zeg maar. Dus dat was geweldig. Was onder andere San Francisco, was ook Born to be Wild. Die heb ik niet op mijn lijst staan. Als je daar over die highways cruised.
1: Is dat wel heel passend.
0: Hoe heet het? Van U2, de Joshua Tree. Park, Where the Streets Have No Names. Nou ja, ga zo maar een tijdje door. En ook bijvoorbeeld, dat nummer komt hierna nog van de Kings, zeg maar. Ja. Celluloid Heroes, dus Hollywood Boulevard.
1: Die stond ook op de stick.
0: Dus dat was, door Patrick ben ik eigenlijk op de idee gekomen. En ja, dat teer ik eigenlijk nog steeds op na al die jaren. Dus
1: leuk.
0: Dat was geweldig.
1: Ja.
0: En nu zie je ook heel veel van die video's op social media voorbij komen. Ja, als je San Francisco dus vaak speelt, dan komen opeens allemaal van die video's voorbij van San Francisco en dat nummer.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk geweldig.
1: Ja, dan zit je meteen weer op die weg, zeg maar.
0: Ja.
1: We krijgen zo de Kings. Celluloid Heroes. Dat is, ik ken de Kings van Lola. Dit nummer is mij vrij onbekend.
0: Ja, dit vind ik een beter nummer.
1: Ja.
0: Vandaar dat hij op de lijst staat. En hij staat dus op hun live album van One for the Road. En de Kings, sommige mensen zeggen dat de Kings beter waren dan de Beatles. Hè? Die zijn iets daarna zijn ze ontstaan met Ray en Dave Davis.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het een geweldig nummer. En we hebben dat nummer dus gespeeld toen we dus over Hollywood Boulevard rijden.
1: Oh, ja.
0: Celluloid Heroes. Want dat had ook Hollywood Boulevard kunnen heten.
1: Dus jij hebt echt aan elk nummer wel een mooie herinnering.
0: Ja.
1: We gaan hem horen. De Kings, Celluloid Heroes. Live.

0: The River, Bruce Springsteen. Ja. Pracht nummer. Dat vind jij ook waarschijnlijk.
1: Ja, Bruce, dit nummer heb ik eigenlijk meer ontdekt via YouTube ook.
0: Ja.
1: Want iedereen kent natuurlijk het nummer van Dancing in the Dark.
0: Ja.
1: Het super commerciële Bruce Springsteen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk geen Bruce Springsteen.
0: Nee.
1: En het is mooi om dat contrast te zien tussen die twee video's. En The River is gewoon veel beter.
0: Ja.
1: Het is een beetje hetzelfde. Is ook My Hometown is ook geweldig natuurlijk,
0: oh ja,
1: live.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is ook een verhaaltje wat hij vertelt. Ja, Bruce Springsteen is natuurlijk Bruce Springsteen. En nou, Verkerker Reproducties heeft natuurlijk ook veel posters uitgebracht van Bruce Springsteen. Ook van Kiss, van The Who, van AC/DC, van Thin Lizzy, van Jimi Hendrix, helemaal in het begin in de 60s. Dus,
0: en je hebt hem eigenlijk leren kennen, die twee video's via YouTube, zeg je.
1: Ja.
0: En je vertelde me straks dat je ook zelf een Facebook ding bent begonnen over Verkerker.
1: Ja, ik heb bij Verkerker Reproducties gewerkt en ik ging te vroeg met pensioen. En toen kwam ik op het idee van die Facebookgroep. En daardoor kwam ik weer in contact met heel veel collega's. En op een gegeven moment is dat uit de hand gelopen. Want we hebben zelfs twee tentoonstellingen kunnen doen. Eentje in het Design Museum Den Bosch. Die meneer Verkerker nog geopend heeft voordat hij overleed.
0: Ja.
1: En nu recent hier in Ede, in het Historisch Museum Ede. Dus dat is iets wat je niet verwacht. Dus zo zie je dat, zeg maar, elk nadeel heeft zijn
0: bijzonder.
1: Voordeel.
0: Ja, want de tentoonstelling heeft lang gelopen, begrijp ik.
1: Ja, die heeft 6 maanden gelopen.
0: Ja.
1: Er zijn 2,5 tot 5.000 mensen geweest. En in Den Bosch zijn 20.000 mensen geweest.
0: Zo.
1: Dus ja, nu hoop ik nog een keer op een tentoonstelling in een van de grote steden. Rotterdam, Den Haag of Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus contact me.
0: Bij deze mensen. Als u nog een mooie ruimte over heeft in een van die steden, dan heel graag. Mooi. We gaan naar jouw top 3 inmiddels. Gaat snel, hè?
1: Ja, dat gaat snel, ja.
0: En dat is een bijzondere uitvoering van Stairway to Heaven, oorspronkelijk van Led Zeppelin. Nu gezongen door Heart en Led Zeppelin. En
1: ja, die heb ik gevonden ook weer op YouTube. En dat is, zeg maar, in het Kennedy Center wordt Led Zeppelin geëerd. De 3 overgebleven leden, want Bon Scott is in 1980 overleden, kort nadat ik Led Zeppelin had gezien in Rotterdam.
0: Ja.
1: Ben ik later achtergekomen dat hij daarna was overleden. En dit is, Heart is ook op Verkerkerposter verschenen en Led Zeppelin ook.
0: Oh ja, ja.
1: Maar ja, dit is een geweldige tribute. En in het publiek zit Obama, die was op dat moment president. En het is op dit moment heel actueel, want Trump had dus op het Kennedy Center zijn naam laten zetten. Maar die zijn er deze week, heel toevallig, vanaf gehaald.
0: Ja.
1: En terecht natuurlijk.
0: En terecht.
1: Ja, je moet op YouTube echt dit kijken, want het is echt geweldig. En Ann Wilson van The Heart is natuurlijk een van de beste rockzangeressen die er is.
0: Ja.
1: Dus vandaar dit nummer.
0: We gaan dan luisteren. Daarna krijgen we de Beach Boys, maar daarover later meer. Heart and Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: Vibrations.
1: Ja, de tijdloos inderdaad. Want dit nummer hoorde ik dus toen ik klein was bij die 10 jaar oudere broer die dat al speelde. Ja, ja. Want die was dus 10 jaar ouder. En het grappige is dus dat mijn schoonzoon die komt van Antillen. En als hij thuis komt, als ik oppas op mijn kleindochter, dan wil mijn kleindochter altijd gelijk met hem dansen. En dan wil ze ook muziek horen.
0: Ja.
1: En wat wil je dan horen, Mara? En dan zegt ze, de Beach Boys.
0: Nou.
1: En dan wordt dit nummer dus gedraaid. Dus het is een soort cirkel is rond.
0: Ja.
1: Maar het is geweldig dus hoe tijdloos het is.
0: Ja.
1: Want het is 2026. Mijn dochter is 3,5. En die vindt de Beach Boys
0: geweldig,
1: goed.
0: Geweldig, ja.
1: Dus dat is... En op die roadtrip... Ja, het is natuurlijk... Roadtrip was door Californië het grootste stuk. En dat is natuurlijk ook Beach Boys, ja, country.
0: Ja, die zat dus, ook bij. Ja. Maar dat dus, is ook zo'n nummer wat je eindeloos... Ja, in de auto kan zitten, ja, weet ik waar.
1: En dat geeft een heel blij gevoel.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi. Wij gaan zo naar jouw nummer 1, Celine Dion. Vertel, wat maakt dat je deze als nummer 1 hebt gekozen?
1: Ja, Celine Dion heb ik ook weer ontdekt door YouTube. Vooral natuurlijk Que Tu M'aimes Encore, wat de meeste mensen kennen. Mooie duetten daar met Jean-Jacques Goldman, die het geschreven heeft en die haar in de francofone wereld groot heeft gemaakt. Maar vooral ook omdat mijn vrouw is Française. Dus wij luisteren dat samen, zeg maar, op YouTube. En dit is L'Hymne à l'amour.
0: Mais
1: dus
0: oui.
1: Nou ja, dat zegt alles. Dit nummer zegt alles.
0: Geweldig, ja. En heb je Celine Dion ook live gezien?
1: Nee, Celine Dion heb ik niet live, want ik heb haar pas recent ontdekt, zeg maar, via YouTube. Maar het is toch een hele grote zangeres, waarschijnlijk de beste zangeres die er ooit geweest is. Een beetje hangt van smaak af.
0: Ze maar, was nogal ziek geworden, geloof ik.
1: Ja, ze had dat stiff syndrome of zo, had ze. Alleen op de Olympische Spelen in 2024. Dacht ik, heeft ze dus op de Eiffeltoren dit nummer gezongen.
0: Ja.
1: En dit is dus de live uitvoering op die Eiffeltoren. Dus ja. Fransen kan niet. Dus,
0: super, echt prachtig. Nummer 1, we gaan luisteren. Ik dank jou hartelijk, Rien Heiting, voor je komst naar de studio.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend. Niet te veel in de zon zitten. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Ja, ik mag het nog één keer zeggen, of nou ja, nog één keer live. Je luistert naar Latent Talent, het jeugdprogramma van Eén Vallei, waarin talent centraal staat. We gaan afgelopen 3 jaar vieren vanavond met mijn playlist. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee en laat je verrassen. Want jong geleerd is uitgedaan.

Miss Montreal. Let's say what you see. Ja, het duurt zo lang. Prachtig nummer, maar ik moet hem toch echt even outfaden. En het moment is daar. De allerlaatste live-uitzending van Latent Talent. 3 jaar lang was dit de plek waar stemmen samenkwamen. Waar muziek de ruimte vulde. En waar elke uitzending iets nieuws bracht dat je van tevoren nooit precies kon bedenken. Het is eigenlijk een soort fietspad geweest dat maar doorliep. Soms met tegenwind, soms met zon in je gezicht. Maar altijd verder en altijd vooruit. En die zon in je gezicht, die kunnen we deze uitzending wel serieus nemen. Want wat een hitte vandaag. Gelukkig heb ik heerlijke airco in mijn rug. Maar dat pad stopt niet echt. Het verdwijnt niet. Het buigt alleen een andere richting op. Want alles wat hier is gezegd, gedraaid en gedeeld blijft ergens hangen in de lucht van al die uitzendingen samen. En vandaag zetten we daar de laatste stap in. Live. In dit moment dat nooit meer precies terugkomt. Ook al is volgende week nog 1 nieuwe uitzending samen met mijn moeder. Een officiële terugblik op afgelopen 3 jaar. Dus niet helemaal de laatste vandaag, maar toch de laatste live uitzending. En hoe moet je dan zo'n laatste live uitzending beginnen? Nou ja, ik start er gewoon met Miss Montreal en Say What You See. Een van mijn favoriete artiesten. En die heeft vandaag ook nog eens haar theatertour tickets in verkoop laten gaan. En voor mij zijn ze binnen hoor. Ik ga samen met een paar vriendinnen naar Amersfoort. Dus we kijken er al helemaal naar uit. We tellen er al naar af. En deze uitzending staat dus in het teken van betekenisvolle nummers voor mij. En misschien ook voor jou als luisteraar. Just a Girl laat mij gelijk denken aan een van mijn beste vriendinnen, Noemi. Ik weet dat je luistert. Ze presenteerde een aantal keer mee. Dus deze is speciaal voor jou. En ook een beetje voor mij.

0: popular uit Wicked. En dat past ook wel heel goed bij Latent Talent. Want Meerscore heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in dit programma. Dit jaar speel ik zelf in onze, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar Temu versie van Wicked. Ik speel Glinda en dat maakt het extra bijzonder om juist nu ook dit te draaien en daarbij stil te staan. Wicked is een musical die gaat over vriendschappen, verschillen en hoe mensen soms anders worden gezien dan ze werkelijk zijn. Het verhaal laat zien dat goed en kwaad niet altijd zo zwart-wit is als het lijkt. En we hebben het daar ook over gehad in een speciale Wicked-uitzending van Latent Talent. En die is nog terug te luisteren op de site van Xom.nu als je even naar de pagina van Latent Talent gaat. Maar niet alleen Wicked kwam voorbij. Ook andere musicals hebben we besproken en gedraaid in allerlei vormen en stijlen. Denk aan grote klassiekers en moderne shows. Verhalen vol muziek, emotie en energie. Musical is eigenlijk altijd een beetje geweest. Verhalen vertellen met muziek, die blijft hangen. En dat is ook precies wat je bij de radio doet. En het volgende nummer, ja, ik kon hem niet achterlaten. Eén van de nummers die wij, ja, kinderen voor kinderen, dat kan toch niet achterblijven bij Latent Talent. Dat is toch wel wat wij het allermeeste hebben gedraaid bij Latent Talent. En daarom hoor je nu de nieuwste van Next. Ik voel het. Bloopers horen erbij, hè?
1: Ik voel het.
0: En die voel ik ook.
1: Ik weet.

Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem ook wel voel, want wat een banger is dit. Dat ik kan niet ontkennen dat Kinderen of Kinderen niet in mijn playlist staat. En nu gaan we naar het nummer die ik eigenlijk moest draaien, want ja, bloopers horen erbij, alleen maar leuk. Hey, het volgende nummer zit vol met emotie. Ik hoorde hem pas en heb hem dus 7 keer achter elkaar geluisterd. Dus adem je in.

Ik heb zeker even ingeademd en ook weer uit. Want wat een prachtig nummer is dit. Jorda Steen met Adem je in. En zometeen komt Hanna mee met je kleine meisje. En dat voelt ook als een mooi moment om weer even terug te gaan naar het begin. Met een mooi muziekje op de achtergrond. Want dit is dus ook de openingstune waarmee wij begonnen. Maar voor mij was het begin hier bij de radio 3 jaar geleden. Ik was 14 jaar oud en toen ik hier bij de omroep, binnenkwam, dat begon allemaal met een snuffelstage via school in de 3e klas. Daar kwam ik voor het eerst echt in aanraking met radio en dat bleef hangen. Via die stage ben ik hier uiteindelijk verder gekomen, met hulp van veel mensen binnen in de omroep, van gesprekken tot kansen,

mijn stem heb in mogen leggen. En radio maken, dat blijft gewoon iets wat ik ontzettend mooi vind. En vooral de muziek die ik dan mag draaien. Ik ben blij dat ik elke week weer zelf die playlist mag maken. En deze is voor al die meisjes die ooit klein waren. Maar die toch stiekem wel groot zijn.

0: Het is een heerlijk nummer, maar ik word hier ineens toch even overvallen in de studio. Het wordt alleen maar drukker en ik denk dat ik het woord door kan geven.
1: Ja, nou, dat kan, maar je zult eerst even aan de luisteraar moeten beschrijven wat er dan inmiddels allemaal is binnengekomen. Nou, want die zien dat niet, hè?
0: Nee, geen tv. Maar we hebben hier Harry, Peter, Marcel, Joshua en dan iemand die zich toch even moet voorstellen. Sorry.
2: Maakt niet uit, het is Mike.
0: Mike, nou, alleen maar gezellig. Allemaal radiomakers bij één verrij.
1: En we zijn hier met een reden natuurlijk, Angelina. Dus ik ga hem inderdaad even overnemen van je.
0: Oké.
1: Want Angelina, 12 april 2023 zit er een meisje, groen als het eerste lentegras, in de studio bij Appassionata. Het gaat die avond over country-invloeden in de popmuziek. Weet je het nog?
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat ik een week daarvoor de vraag kreeg van Martin Bot. Angelina van Hunnik wil graag later radio gaan maken en heeft stoer toen nog Ede FM aangeschreven of ze stage mag lopen. En of wij dat zagen zitten. Natuurlijk zien we dat zitten. En een dag erna zit ze net zo makkelijk bij Ab en Joshua van Dance X. En ik weet dat Ab op dit moment ook meeluistert, dus hij is er in geest ook bij.
0: Kijk.
1: Maar dan hadden we sowieso ook een microfoon te weinig gehad.
2: Vanaf een paar 1000 kilometer verderop trouwens. Dus,
1: Jij moest er horen.
3: Is die zender zo sterk dan?
2: Ja, de internetradio wel.
0: En anders praten we even wat harder.
3: Okay.
1: Weer een week later, Angelina, als ik met mijn dochter Disney muziek bespreek, een thema wat jou veel meer aanspreekt, zit je er weer met je aantekeningenblok op schoot. En waar Angelina het team van Appassionata en die van Dance X in no time van weten overtuigen, is dat we hier te maken hebben met een waar talent. Dit moet niet alleen bij een stage blijven, dus begint de lobby om Miss Angie bij de omroep binnen te halen. Er worden plannen geschreven om samen met mama Sylvia een programma voor de jonge doelgroep te maken, Latent Talent. De lobby, het plan en het concept werken. Latent Talent gaat het uur voor Appassionata oppakken en de rest is geschiedenis. Eerst met mama samen, maar vanaf dit jaar alleen en uiteindelijk zelfs helemaal solo. Wij, zoals we hier staan, wij hebben het meisje mogen zien opgroeien tot een volwassen dame met een rijbewijs en de stagiaire tot een professionele radiomaakster. Met gave gasten, strakke shows en stoere liveprogramma's samen met Ab op grote evenementen. Niet te vergeten. En daar zijn wij, die een beetje aan de wieg stonden, super trots op. Nu je naar 7FM gaat verhuizen, willen we je nog één gouden tip meegeven. Twee eigenlijk.
0: Vooruit.
1: De eerste, blijf altijd jezelf, want je bent een topper. En de tweede, een goede radiomaker is altijd een beetje rebels. Blijf dus altijd een beetje rebels. Miss Angie, we gaan je missen. Het gaat je goed. En Peter heeft nog iets voor jou.
4: Kijk eens. Hey. Ik vind ook, je bent ook een technicus. Je draait je eigen techniek.
0: Ja.
4: Fantastisch. Dat is heel mooi. Ik ga nu even mijn koptelefoon afzetten. De luisteraars hebben nu even een leeg moment.
1: Nee, dan gaan we vullen. Wij gaan helemaal beschrijven wat. Peter zet nu zijn koptelefoon af. Hij loopt naar iets wat nog niet. En hij geeft het nu aan Angelina.
0: Nou, dat is leuk.
1: Ja, maar wat is het, Angelina?
0: Ja, ik zie hier een blouse voor me waar 7M op staat met Angelina coming your way.
1: Ja. Yeah.
0: Nou, Angelina on the airwaves, she is here to stay. Nou, dank jullie wel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, ik kan hier veel woorden aan binden, maar ik waardeer het heel erg dat jullie zoveel tijd hebben genomen om dit voor te bereiden. Dit, waar moet ik beginnen, zeggen we dan? Hè? Bij Dancing.
2: Met dankjewel, denk ik.
3: Het meesterwerk was denk ik het strijken van het overhemmetje.
0: Ja, en dat heeft Peter natuurlijk gedaan.
3: Dat is niet gelukt.
0: Daarvoor hebben we een moeder, hè? Die zit nu toch thuis. Dus,
4: als er nu nog iets kan vinden wat met deze temperaturen ongekreukt blijft, dan is het niet goed. Dan is het niet echt. Nee. Hij is een beetje gekreukt, maar dat komt door warmte-effecten.
0: Nou, ik waardeer het en het ziet er fantastisch uit. Dus dan
1: ik zou zeggen, gooi er een lekker nummertje in en mag je weer terugpakken.
0: Vragen, kunnen jullie het eens worden over een nummertje? Want we staan natuurlijk altijd in voor verzoekjes. Welke moet nou echt vandaag nog bij Latent Talent gedraaid worden volgens jullie?
3: Nou ja, ik zie hier de zon staan bij jou en dat is wel toepasselijk vandaag.
0: Ja?
1: Dancing Queen zou ik zeggen, maar.
3: Ja
0: dat komt nog.
1: Oh, ja, dan naar die van Marcel.
0: Helemaal goed. Je hoort eerst Danielle met de zon. En daarna nog even live audio descriptie. Gaan we gewoon weer terug.

0: misschien.
1: En het einde van de uitzending is er nog niet, maar het nadert wel. En misschien moeten we daar ook aan die laatste zin vasthouden. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Ja, ik ben nog van bijkomen wat er net gebeurde. Ineens stonden de collega's van Dancix en Appassionata hier. Helemaal de draad kwijt, maar super lieve woorden. En dat nemen we natuurlijk mee naar de volgende uitdaging. Een van de meest gedraaide nummers bij Latent Talent is toch wel Tonight van Sommieux. Een nummer waar ik zoveel herinneringen aan heb. En die kon echt niet missen aan de playlist. Dus daar gaan we nu nog even lekker van genieten. Je krijgt alleen al kippenvel bij de intro. Dus geniet ervan, zou ik zeggen.

Ja, dit nummer. Die zou ik zo nog 7 keer kunnen draaien. En er helemaal niet gek van worden. Want wat een prachtige tekst, prachtige band, prachtige artiesten. En een nummer die zeker een plekje verdient in deze uitzending van Latent Talent. Ja, ik start hem even in. Mijn favoriete openingstune, Dancing Queen, kan natuurlijk niet missen. Want ik heb wat Latent Talent weetjes voor je. Wist je dat de eerste uitzending op 6 september 2023 was? En wist je dat La Festa het eerst gedraaide nummer was? Wist je dat we meer dan 140 uitzendingen hebben gemaakt? Om precies te zijn 145. Wist je dat de allereerste intro I'm Yours was? En wist je dat ik 15 jaar was bij de eerste uitzending? Nou ja, wist je het niet? Dan weet je het nu. Ik moet even door, want we hebben nog maar een kwartiertje of precies 13 minuten op de teller staan. En nog heel veel prachtige muziek. En deze van Noah Kean kon niet missen. Of Noah Kahan, net hoe je het wil noemen. A Fear of Your Own.

Jordan Noah Kahan met A Few of Your Own. Ja, we gaan toch weer even terug naar dat begin, want ik had hier dus een soort snuffelstage toen ik in de derde klas van de middelbare school zat. En inmiddels zit ik in het tweede jaar van de opleiding mediaredactie en na de zomer begin ik dus aan mijn laatste jaar. Ik hoop daar natuurlijk nog veel te leren en eigenlijk doe ik nu al daar wat ik het allerleukste vind, namelijk bezig zijn met radio maken en media. Radio maken is eigenlijk gewoon een springplank geworden waar ik nooit bewust naar op zoek was. Het kwam onverwachts op mijn pad, maar juist daardoor voelde het meteen goed. Hier heb ik ontdekt wat ik echt leuk vind om te doen. Verhalen vertellen, mensen bereiken en natuurlijk muziek draaien. Het mooie is dat sommige dromen langzaam duidelijk worden. Je begint ergens zonder precies te weten waar het naartoe gaat en onderweg ontdek je steeds meer wat je wilt. En dat brengt me ook bij het volgende nummer, een lied met een regel die voor mij op dit moment veel zegt. Suddenly I see this is what I wanna be. Want ik hoop dat ik de rest van mijn leven nog achter de microfoon mag staan. Op de radio natuurlijk.

hoorde Suddenly I See. En dat nummer kon echt niet ontbreken vandaag in de playlist. Ja, we zijn aangekomen bij het allerlaatste stukje van deze uitzending. Daar hoort deze natuurlijk echt even onder, want ik kan niet missen. Wij zijn Dancing Queen. Grapje. Radio maken blijft natuurlijk bijzonder, omdat je nooit precies weet wie er luistert, maar wel hoopt dat iemand een fijne paar minuten of een uur heeft. En ik hoop dat ik, of beter gezegd wij, dat hebben gedaan met alle uitzendingen, de laatste live. Volgende week zijn we er nog met een speciale terugblik. Maar voor nu kun je na het NOS nieuws van de 8 uur luisteren naar de geweldige Harry met Appassionata. Hij staat er al klaar voor. En daarna, en ja, nu ook dus gelijk de heren van Appassionata. En natuurlijk van DanceX. En eigenlijk iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Alle leuke uitzendingen, dat kan natuurlijk niet missen. En dat, het is helemaal niet voorbij. Ik kom vast ooit nog wel eens terug. Dus dat komt helemaal goed. Als je terugdenkt aan het begin van deze uitzending, openden we natuurlijk met Dancing Queen van ABBA. Dan klopt het cirkeltje eigenlijk helemaal. ABBA heeft sowieso een grote rol gespeeld in deze uitzending en in het hele programma. En eerlijk is eerlijk, ik ben zelf een enorme fan van hun muziek, als je het nog niet door had. Het is tijdloos, vrolijk en het past eigenlijk perfect bij alles wat we hier hebben gedaan. En dan kunnen we maar met één nummer afsluiten. Ja, thank you for the music. En dat is misschien wel het mooiste slot dat je kan bedenken. Want als er iets is dat dit programma samenvat, dan is het wel de muziek dat alles draagt. En het enige wat ik nog wil zeggen is dankjewel aan iedereen die heeft geluisterd. En thank you for the music.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Met de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 224. En op techniek vanavond, hij deelt verse vakantieherinneringen aan Griekenland met onze gast van vanavond, Peter Overstad.
1: Goedenavond.
0: Ja. En wie is die gast dan? Nou, dat is uiteraard onze vriend van het programma, Johan Luikman.
2: Hele goede avond.
0: En voor het eerst is hij hier als DJ van de toekomstige streekomroep RTV Apeldoorn.
2: Ja, ja,
0: zo mag hij.
2: We gaan in ieder geval meedoen. Ja, zeker.
0: En lieve luisteraars, als Johan er is, dan weten vaste luisteraars al hoe laat het is. Dan gaan we nieuw uitgebrachte muziek van 2026 in de spotlight zetten. Dus, mannen, zullen wij gaan beginnen?
2: Laten we dat doen.
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan wij dat doen.

0: Boy George en Culture Club met The Next Thing Will Be Amazing.
1: Dat is toch heel anders dan hoe we ze kenden, zeg maar, hè?
0: Ja, en ja, toch, ik haal hem eruit.
1: Ja.
0: Ik haal hem er absoluut uit. Boy George, lieve luisteraars, die kennen we de laatste jaren vooral als jurylid in talent shows. Dus verheugd en verwachtingsvol nam ik begin dit jaar kennis van het feit dat Culture Club weer gaat toeren in 2026. En dat ook nog eens voorziet van nieuwe muziek. Twee singles verschenen er in januari met een sound die en vertrouwd en van deze tijd is. Ja. Ik ben er blij mee.
1: Mooi.
0: En als we het dan hebben over The Next Thing Will Be Amazing, wil ik toch nog even stilstaan bij The Last Thing dat er was. Dat was namelijk de uitzending hiervoor. Angelina nam afscheid met haar latent talent. En ik weet dat je in de auto terug zit naar Lunteren. En geniet nog lekker lang na van die laatste uitzending. En we gaan je missen, Miss E. En dan heb ik dat ook weer netjes afgehandeld. Johan, welkom.
1: Yes, dank u, Harry en Peter.
0: Zo, de ADHD-trein komt langzaam tot stilstand.
1: In deze hitte.
0: Johan, ik kan jou gewoon vragen hoe het in het leven gaat. Ik weet dat je inmiddels mijn kapsel hebt aangenomen, maar dat zien de radiomakers niet.
1: Nee,
0: maar er is groot nieuws vanuit het Apeldoornse.
1: Ja, zeker. Wij hebben begin van het jaar het verzoek aan de gemeenteraad ingediend om de licentie verliep in Apeldoorn. Hè? De licentie voor de lokale omroep. Samen 1 heeft hij 5 jaar geleden gegund ten koste van ons. Wij zijn 5 jaar lang zonder subsidie en op eigen kracht doorgegaan. En in januari heb ik mogen pitchen voor de licentie.
0: Doodziek was je volgens mij?
1: Ja, het was precies een week dat ik echt onwijze griep had. Ik stond er echt klapperend van de koorts voor de hele gemeenteraad. Maar goed, uiteindelijk eind februari besloten ze dus dat wij de licentie weer terugkregen. En dat is sinds 9 mei, want er is dan nog een bezwaarprocedure natuurlijk. Dus vanaf 9 mei af jongstleden zijn wij weer de officiële lokale omroep. En inderdaad gaan wij in het traject mee voor streekomroep.
0: En dan moeten we denk ik even een gigantische shout-out doen aan de mensen die 4 of 5 jaar lang zonder subsidie.
1: Zonder subsidie. Het was echt rammelen. En ik weet nog wel, het was echt op het eind vorig jaar dat... je kent onze studio, hè? Dat houdt je touwtje. Dat is niet zo fantastisch dat het hier is, nog. En er moest iemand met een of ander printplaatje, een vrijwilliger, die is helemaal naar Alkmaar gereden om dat ding weer te laten maken, zodat we weer radio konden maken, want we konden niks meer. Het ding was doorgebrand.
0: Ja, maar dit soort pionieren levert je dan uiteindelijk wel weer mooie nieuwe licentie op.
1: Ja, absoluut. En we gaan er vol voor.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Daar horen we dan uiteindelijk in december, willen we graag weten wat de stand van zaken weer is.
1: Uiteraard,
0: op dat moment. Maar
1: volledig op de hoogte.
0: Jij en Peter, onze technicus van vanavond, die hebben wat gemeen, want jullie hebben volgens mij alle twee de vakantie naar Griekenland nog vers in het geheugen.
1: Ja, Peter heeft het vliegtuig netjes achtergelaten waarin ik terugging. Zeg maar.
2: Nou, ik wil zeggen, mocht er dan een zure lucht in het vliegtuig hangen, want jij bent met ons vliegtuig teruggegaan, ja. Dat was die vent voor mij.
1: Ja, dat weet ik. Dat was jij niet. Dat ruikt altijd hartstikke lekker. Ja, nee, dat was lekker. Lesbos, hè? Ja, het was een feestje. Heb je de Olympus nog gedaan?
2: Nee, die heb ik niet gedaan.
1: Heel verstandig. Ik had dat ook niet moeten doen. Ik heb er 3 dagen last van gehad.
2: Ja, dat moet je niet doen.
1: Nee, precies. Maar goed, ik heb mijn zoon die nog wel eens sportief is. En die zegt dan van, nou kom, we gaan de Olympus beklimmen. Hè? Nou, ja, wie wilde nou niet op de top van de Olympus staan ooit een keer?
2: Hartstikke leuk.
1: Ik heb er gestaan.
0: Maar goed, het was een bruggetje naar het volgende nummer. Hè?
1: Ja, nee, dat weet ik. Ja, ik denk, we gaan even vakantieverhalen delen. Nee?
0: En de foto's kijken.
1: En de foto's kijken. Ja, nee, inderdaad. Nou ja, wij zaten in Anaxos. Waar zat jij eigenlijk?
2: In Skalakalonis.
1: Ah, kijk.
2: Dus onderweg naar Anaxos eigenlijk.
1: Ja, hoppa! Precies. Ja, dat was het. Ja. Nou ja, dat. En dat was een onwijs lekker tentje waar we konden eten altijd. Waar we ook vaak gingen eten. Er was nog niet zo heel veel open. Was het in jouw week?
2: Ja, bij ons was alles open.
1: Ja.
2: En Anaxos, die gaat eigenlijk ook vrij laat open.
1: Ja, dat
2: altijd.
1: Klopt. Maar goed, er was 1 tentje. Fantastisch eten. En daar draaiden ze heel veel, deze beste man. Ik heb hem even opgeschreven, want ik krijg dat niet in mijn hoofd. Konstantinos Argyros. Argyros, 40-jarige Griek die gewoon lekkere moderne Griekse popmuziek maakt. En die werd daar heel veel gedraaid, maar dat is dan zo'n ding wat in je hoofd blijft zitten. En dat denk ik, dat is voor mij dan ook 2026, zeg maar.
0: Weet je waar die achternaam vandaan komt?
1: Nee.
0: Vleesjesreep uit de airfryer.
1: Ergiros.
0: Ja. Argyros.
2: Okay.
0: Zullen we gaan draaien?
1: Ja, laat maar gewoon doen. Ja.
0: Hier is Cabanis.
1: Hoppakee.

0: Ja, twee platen die eigenlijk heel erg lekker bij dit weer passen, hè?
1: Vind ik wel.
0: Ja, eerst natuurlijk onze grote Friese vriend Konstantinos Argyros. En dit was Mace Salome. En die heeft een mooie samenwerking gevonden met Chris Howard. Mace heb ik volgens mij al eerder in het...
1: dat zou ik heel goed
0: volgens
1: kunnen.
0: Volgens mij wel. Ja. Het is al een jaar of twee geleden, denk ik. Ontdekking, gozer uit Rotterdam, die heerlijke deep house maakt. Zoek hem eens op YouTube met name. Daar heeft hij eigenlijk complete sets. Hij speelt vooral op Loveland, dat soort kleine festivals, zeg maar. Die zet hij gewoon integraal 2 uur lang op YouTube. En dat is dan heerlijk. Lekker kijken, zeker op zo'n zomer, als je op je balkonnetje zit.
1: Lekker.
0: Yes.
1: Johan, de volgende keer dat wij elkaar gaan zien, je kunt het bijna niet voorstellen met deze temperaturen buiten, maar dan is het waarschijnlijk bijna alweer kerstmis.
0: Ik verlang ernaar, Harry.
1: Ja, het mag wel, hè? Ik hoop dan in ieder geval dat het niet zo warm is als
0: weet je
1: als
0: wat nu. Het nadeel is wel, als er nu heel veel sneeuw zou vallen, je moet het maar schuiven met die hitte, hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Dit jaar komt kerstmis vroeg, dat wou ik eigenlijk zeggen.
0: Ja.
1: En dat is in de vorm van Britain's Got Talent, jaargang 2024, winnares Sydney Christmas. Zo heette zij en ze maakte nog het grapje dat haar moeder haar dan ook Mary had willen noemen. Merry Christmas, maar dat was ook echt een grapje.
0: Het zou heel zielig zijn.
1: Maar ze trapte er wel in, de jury destijds. Na de nodige albums vol covers te hebben uitgebracht, is het dit jaar eindelijk tijd voor haar eerste zelfgeschreven nummer. En uiteraard heeft het iets musical-achtigs, maar ik vind het ook een prachtige showcase voor haar fenomenale stem. Hier is Sydney Christmas met Run.

0: This Too Shall Pass van Young the Giant. De Amerikaanse band die in 2010 een hit en hun doorbraak had met het nummer Cough Syrup van hun debuutalbum. Ze zijn terug met een nieuw album getiteld Victory Garden, waarop ze weer heerlijke indie rock laten horen. En je kon dat ook een week geleden horen bij onze collega Evert Jan op de dinsdag met zijn programma Abelion. Dus als dit nou leuke muziek vindt, dan ga ook zeker dat programma luisteren op de dinsdagavond van uit mijn hoofd 9 tot 10.
1: Goed, durf ik niet te zeggen.
0: Ja, ik geloof het wel. En anders kun je dat vinden op welke website dan ook. Dit is wel een echte band die zich passievol bewezen heeft inmiddels. Op deze plek stond eerst in mijn lijst een band genaamd Novain met Between the Light and the Dark. Dat zou een indie pop band zijn die haar muziek omschrijft als dark pop. Maar wanneer je wat wil opzoeken over de band, bijvoorbeeld wie haar leden zijn, dan krijg je helemaal niets. Alleen maar AI-gegenereerde beelden en clips. En dan gaat mijn bullshit meter af. Mocht het uiteindelijk toch een echte band blijken, dan gaan ze in december in de herkansing. Maar voor nu is het een no-go. Johan, we gaan naar een unicum deze uitzending.
2: Ja, zullen we even de zakdoekjes erbij pakken?
0: Ja, want volgens mij is dit de eerste zonder Eefje.
2: Dat denk ik ook, ja. Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja.
1: Ik ben geschokt, hoor.
0: Ja, hoe kan dat nou?
2: Nou ja, ze heeft niks nieuws uitgebracht, hè. Ze heeft natuurlijk afgelopen voorjaar in de clubs heeft ze de Heimwee Bitterzoet, of nee, de niet Bitterzoet, Vlijmscherp Tour afgesloten. En ze heeft al gezegd dat ze er een tijd uitgaat, omdat ze nieuwe shit aan het schrijven is.
0: Oké, dus we weten ook dat het in december waarschijnlijk weer...
2: Ik denk het niet. Ze denken dat het weer dit wordt een eefloos jaar.
0: Ik leef met je mee.
2: Dank je. Maar goed, gelukkig...
0: Er is altijd iemand die haar op kan vangen.
2: Ja, haar kleine zusje, denk ik. Vind ik een beetje, toch wel. Ik heb het zo ook opgeschreven als zijnde haar kleine zusje. Vrouwtje, afgestudeerd conservatorium. Ze noemt Eefje ook als haar inspiratiebron. Ze speelt tegenwoordig de festivals plat. Maarten van Roosendaal. Ken je Maarten van Roosendaal?
0: Ja.
2: Goed zo. Nou ja, dat noemt zij ook een inspiratiebron van haar. Typhoon. En wat ik al zei. Inmiddels is zij een vaste waarde geworden voor de festivals. Oktober komt haar nieuwe album uit. Kijk je naar mij. En daarvan spelen wij nu.
0: Ja, nou ja.
2: Ja, nou ja. Precies. Ja, ik was hem even kwijt.
0: Ik help wel.
2: Ja, dank je.

0: van die lekkere, blije Nederlandstalige muziek. Af en toe een beetje maatschappijkritisch of een beetje absurd. Maar wat zijn ze lekker? Politie Warnsveld met Was het nou maar zo. Ooit begonnen als een zolderprojectje in Zutphen. Is het nu een Nijmeegse band geworden. Ja, en daarom ben ik er ook weer een beetje mee in aanraking gekomen. Want mijn in Nijmegen studerende zoon, die een vriend van een vriend.
1: Is van een vriend? Van een vriend?
0: Nee,
1: van
0: de het is tweede graad, zeg maar. Ja. Vriend van een vriend. Is drummer bij Politie Warnsveld. En in de volksmond ook wel Popo Warra genoemd. Vorig jaar stonden ze op Stadsoase. Afgelopen weekend stonden ze in Apeldoorn nog op Drakenboot. Waren ze te zien. En het is gewoon van die lekkere, energieke, fijne muziek. Gewoon lekker. Je gaat er automatisch van dansen.
2: Ja. Je wordt echt vrolijk.
3: Een leuke ontdekking. Ja, precies. Voor mij dan in ieder geval nu. Dankjewel.
0: Bij deze. Graag gedaan.
1: Johan, ik zat begin van dit jaar bij jou in de uitzending. Hè. Mm-hmm. Ik mag eens in de zoveel tijd zeg jij, joh, wil je even een
0: tipje delen?
1: Ja. Van nieuwe muziek die is verschenen. Ja. Zo ook begin van dit jaar. Was ergens in januari volgens mij. Mm-hmm. En toen vroeg jij mij van wat verwacht je van het jaar? En toen voorspelde ik eigenlijk al. Ik denk dat er iets komt van U2.
0: Ja,
1: dat gevoel had ik gewoon. En dat was echt, dat stond nergens. Er waren geen internetgeruchten of niets.
0: Waar had je dat vandaan, hè? In je water?
1: Het zat in mijn gevoel of zo. Okay. Dat er iets moest gaan gebeuren. Het klimaat qua wereldpolitiek is er helemaal klaar voor.
3: Het is nog wel een tijd geleden van voor de huidige okselklots, zeg maar.
1: Dus ja, zeker. Het was januari dat ik dat bij mezelf dacht. En ik had nooit kunnen weten hoe gelijk ik had uit dat moment uiteindelijk. Ja. Want dit is het jaar van de terugkeer van mijn favoriete band ooit, U2. Ik weet nu al dat er in de december uitzending weer U2 zal zitten.
0: Mm-hmm.
1: Jazeker.
0: Dezelfde artiest mag wel niet twee keer in hetzelfde in het jaar.
1: Dat hebben we sowieso al opgegeven, maar dat was twee keer hetzelfde nummer.
0: Oh, dat was het, ja.
1: En twee keer dezelfde artiest. Maar en het album moet dus nog uitkomen, maar er verschenen in aanloop naar dat nieuwe album al twee EP's vol nieuw werk. Easter Lily verscheen op Goede Vrijdag en Days of Ash op As Woensdag. En U2 steekt hiermee haar religieuze achtergrond wederom niet onder stoelen of banken. Mm-hmm. Maar ook de protestband van weleer is terug in volle glorie. Wat vooral op die eerste EP Days of Ash naar voren komt. Bruce Springsteen maakte al Streets of Minneapolis in nagedachtenis van de door ijs vermoorde Renee Good. En U2 volgde met American Obituary. Er zitten werkelijk weer prachtige teksten in dit nummer. I love you more than hate loves war. And the power of the people is so much stronger than the people in power. Hier is U2 met American Obituary.

0: hoorde nog een naam van een band die groot was in de jaren 80. Depeche Mode samen met War Child Records Universal Soldier. Dit jaar verscheen namelijk de tweede editie van Help. Dat is een album vol artiesten die belangeloos hun bijdrage leveren om zo geld voor War Child op te halen. Want zolang er oorlogen zijn die volwassenen starten en voeren, zijn er kinderen die daaronder lijden. En deze Donovan klassieker ergens uit de jaren 60 is door Depeche Mode muzikaal en textueel weer helemaal actueel gemaakt. Ik zeg, check het album voor nog meer pareltjes. Johan, steeds als ik denk dat een bepaalde muziekvorm wel dood en begraven is, dan blijkt er toch altijd wel weer een band op te staan die het omarmt en nieuw leven inblaast. Zo ook met de gothic rock. De donkere, wat depressieve muziek waar bands als Joy Division, The Cult, Placebo en The Cure groot mee zijn geworden. Ja. En er zit zelfs ook in het volgende nummer een vleugje The Doors.
1: Oh,
0: vind ik.
1: Lekker.
0: En laat ik nou in de gloedje nieuwe Zwitserse band Lone Assembly nieuwe vaandeldragers hebben gevonden. De band timmert sinds 2024 aan de weg, zijn dus eigenlijk gloedje vers en nieuw. En hebben dit jaar met hun eerste album Knots and Change een waanzinnig debuut afgeleverd. Hier is Lone Assembly met Call of the Swift.

0: Popcorn.
1: Tja, en als je het dan hebt over een rijtje met oud-gedienden, U2, Depeche Mode, die nieuwe muziek uitgebrengen. Nou, dan kan deze dame daar toch ook prima in, of niet?
2: Madonna, absoluut.
1: Madonna, inderdaad. Madonna Louise Ciccone, 67 is ze inmiddels. Ja, hier zit het er niet aan af, hè?
2: Nee,
1: hadden we net.
3: Nou, er zijn onderdelen van, die zijn veel en veel jonger dan 67.
1: Dat denk ik ook wel. Maar goed, volgende week komt haar nieuwe album uit, Confessions. En ik heb haar een keer live gezien en ik vind dat toch wel, dat is wel een belevenis hoor. Dat moet je een keer zien.
2: Geloof ik 100%.
1: Ja, absoluut. Dit was overigens de enige samenwerking met Sabrina Carpenter die op het album te vinden is. De rest is allemaal Madonna muziek. En we zijn bijna aan het einde van de eerste uur, Harry.
2: Klopt.
1: Ja, we gaan zo meteen nog lekker een uurtje verder. Lieve luisteraars van Ede en Apeldoorn.
2: Maar jij gaat eerst de mannen van Dance X even een plezier doen.
1: Ja, ik ga de mannen van Dance X even een plezier doen. En ik wil ook even een lans breken voor deze dame. Want het is natuurlijk altijd een redelijk mannengedomineerde wereld. Zeker de techno-scene.
2: Ja.
1: Ik heb het over Charlotte de Wit, 33, afkomstig uit België. Ze begon ooit in 2015 als Raving George. Omdat zij bang was dat ze als vrouw dus niet serieus genomen werd met de muziek die ze maakte.
2: Bizar, in deze tijd.
1: Ja, precies. Ja. En in 2022 was zij de eerste vrouw die het enorm grote Tomorrowland in België mocht afsluiten. Ze omschrijft haar zo. Ja, het is voor, denk ik, voor Appassionata is het wat stevigere muziek, hè?
2: Ik draai het niet iedere week.
1: Nee, precies. Het zou prima in de long versions passen, overigens.
2: Ja, dat ook wel weer.
1: Dat dan weer wel. Goed. Even lands breken dus. Mannen van, hoe heet het ook alweer? Funix?
2: Dance X.
1: Dance X, ja, leuk. Gaan we een keer weer aansluiten. Vind ik helemaal gezellig. Speciaal voor jullie dan Charlotte de Wit. Ze omschrijft zichzelf als melancholisch, hard en donker. Nou ja, donker spreekt jou dan wel weer aan, hè?
2: Absoluut.
1: Daar word je dan wel weer gelukkig van.
2: Ja.
1: Daar gaan we lekker het eerste uur mee uit. Hier is Charlotte de Wit en Malina.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: lieve luisteraars van Appassionata. Welkom bij het tweede uur van aflevering 274. Heb ik het goed onthouden?
1: Geen idee.
0: Jij zei net zoiets.
2: 224.
0: Ja, ik wist dat het iets met de 4 was. En ja, ik denk dat het contrast niet groter kan met de afsluiting van het eerste uur en de start van dit tweede uur.
1: Je haalt me de woorden uit de mond.
0: Dat wou ik zeggen. Maar dat is ook het leuke van onze samenwerking, Harry. Dat kan gewoon.
1: Absoluut.
0: Je hoorde net Haven en Necco Novellas. Haven bestaat natuurlijk uit Marijn van der Meer als singer-songwriter en Jorrit Kleinen als de filmmuziekcomponist. Ooit bekend geworden een jaar of 11 inmiddels geleden, met het maken van reclamefilmpjes voor Volvo en BMW. En daarna, ik las trouwens vandaag nog weer even terug. Het schijnt dat ze daar dus, daar hebben ze onder andere Birdie bij gevraagd. Daar hebben ze, ik weet niet wie nog meer, maar dat waren dus 30 seconden clipjes, reclamefilmpjes. Maar die werden zo heftig geshazamd, die zaten zo hoog in de shazamlijst, dat ze hadden van, nou, we moeten er maar gewoon een heel nummer van maken. Want het was maar 30 seconden, meer was het ook gewoon niet. Ja, en dan, ja, goed, daaruit is Haven natuurlijk ontstaan. Afgelopen mei stonden ze onder andere in het Hunnenpark in Nijmegen. Dat heb ik ze mogen zien. En dat was weer een feest met 12 strijkers erbij. En ja, fantastisch. Mocht je ze nog willen zien, december in de vereniging in Nijmegen. Ja. Komen ze nog weer langs. En dit kwam van Symphonic Tales 2. Waar zij ook een mooie samenwerking hebben met de prachtige donkere stem van Necco Novellas. Alleskunners zijn het, die jongens van Haven.
1: Vind ik wel.
0: En daarmee is de brug geslagen naar het volgende nummer. Want Jet Rebel, oftewel Jelte Tuinstra, dat is natuurlijk ook zo'n alleskunner. Die speelt alles zelf, die maakt alles zelf. Die gaat ook door, ja, bijzondere periodes heen van drugs, depressie. Maar ja, dan,
1: momenteel zit hij volgens mij lekker in zijn vel.
0: Nou, dat bewijst volgens mij het volgende nummer ook wel weer wat we klaar hebben staan. Want hij komt ook weer lekker met nieuwe muziek. Ik word er blij van. Jet Rebel, Change Coming Round the Bend.
2: Hij tikt even af.

0: altijd fijne stemgeluid van Miss Montreal, Sanne Hans. Miss Montreal, hoe je hem wil noemen. Ja, schuilen was dit.
1: Ja, de uitzending van Latent Talent, ja? Die begon met Miss Montreal. Dus het is nu al de tweede keer dat ze gedraaid wordt in 3 uur. Kijk. Op één vallei. Hoppa. Het is maar dat je het weet.
0: Miss Montreal, ik wil zeggen. Join us de volgende keer.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar ik vind, wat vind jij van Miss Montreal?
1: Ik vind haar
0: een beetje ondergewaardeerd, denk ik, af en toe.
1: Dat nou, 100% met je
0: eens. Af en toe nog aan beste zangers denken.
2: Nou, dat daar
0: die lightning crashes die ze daar deed, ja. Die was echt... Bah.
2: Dat was ongelooflijk. Ja. En ook het nummer van
0: Stef Bos.
2: Ja. Daar dacht ik van, joh, die kan echt wel zingen.
0: Ja,
2: dat had ik eerst nooit zo gemerkt. Ja. Met een nummer als dit ook kan je niet eruit halen dat ze echt een hele goede zangeres is. Maar, nee. Want dit is een...
0: Lekker poppie.
2: Nee, ja. Ik zou bijna zeggen, niemendalletje, maar...
1: Ja. Ja, ik denk dat de reden dat Suzanne en Freek een hele Videoland documentaire krijgen en hun volledige concert uitgezonden wordt, zal meer redenen hebben dan alleen maar het feit dat het Suzanne en Freek zijn. Hè, maar ook omdat Freek natuurlijk ziek is en zo. Dus mm-hmm. Ook wel nieuwswaardig. Maar ook Miss Montreal zou verdienen om zo'n groot concert in een Gelredome.
0: 100 punten. Ja, want ik was afgelopen vrijdag op Drakenboot. Ik ging daarheen voor Anouk, want die zou daar komen.
1: Ja.
0: Na anderhalf nummer Anouk werd het platgelegd vanwege het noodweer. En toen moest iedereen weg. Maar ja, in het voorprogramma, op dat festival stonden dus ook Suzanne en Freek. Ik denk, ja, ik vind dit helemaal niks.
1: Nee.
0: Bente trouwens wel, die was daar ook.
2: Oh, ja.
0: Ook weer zo'n hele fijne stem.
2: Die is ook boven komen drijven, ja.
0: Ja, zeker. Maar Suzanne en Freek, ja, het stond ramvol dat veld met 30 graden toen. Maar het is allemaal jeugd en ik heb er niet zoveel mee. Ik vind het niet zo leuk.
2: Ja, Angelina is heel erg fan en toen heeft ze aan mij ook gevraagd, een keer tijdens de uitzending, wat vind jij nou van Suzanne en Freek? Ik denk, ik wil dat niet helemaal afbranden.
0: Nee.
2: Maar ik heb toen gezegd, joh, ik ben zo blij dat ze heel veel fans hebben.
0: Ja.
2: Dan hoef ik dat niet te doen.
1: Ja. maar Miss Montreal is zeker ondergewaardeerd, dus daar ben ik 100% met je eens.
0: Ja.
1: Johan, we gaan eventjes naar oude lullenrock.
0: Lekker.
1: Ja, moet ook gebeuren in zo'n uitzending van ons. Eind jaren 80, begin jaren 90 waren er namelijk 2 hardrock bands die de hitlijsten domineerden. Dat was ene kant Bon Jovi en de andere kant Europe. En waar Bon Jovi...
0: Heeft Europe het echt gedomineerd? Ik ken eigenlijk alleen maar...
2: Twee hits.
1: Carrie
0: en Final Countdown.
2: En Superstitious.
1: En ja.
0: Oh ja, ook
1: dus
0: nog.
1: Dan heb ik al drie.
0: Ja.
1: En ja, waar Bon Jovi inmiddels een soort veredelde country produceert tegenwoordig, zijn de Zweden de nieuwe vaandeldragers van de classic rock muziek geworden. Afgelopen weekend stonden ze nog op Graspop Metal Meeting en daar werden ze met warme, sowieso temperatuur, maar ook met warmte vanuit de mensen zelf ontvangen. Ze scoren geen hits in de hitlijsten meer, maar ze zijn stevast, hebben ze een grote schare trouwe rockliefhebbers die hun albums aanschaffen en hun tours bezoeken. En dat gaat voor het binnenkort te verschijnen album Come This Mad niet anders zijn. En dat symfonische van Final Countdown, dat laten ze altijd wel weer ergens in een nummer terugkomen. Bijvoorbeeld in de eerste single van het album Here's Europe met One on One.

0: Arrogant Boy van Deep Purple. Want ook geen Purple Disco Machine deze editie, maar wel Deep Purple.
1: Heb je er nog wel naar gekeken?
2: Nee.
0: Of die wat had?
1: Ja?
0: Nee, ik heb het niet naar gekeken.
1: Ja, ik heb er nog wel naar gekeken, maar het was ook gewoon niet zo leuk.
0: Oké.
1: Dus, daarom heb ik het achtergelaten.
0: Zo is deze uitzending compleet vernieuwend.
1: Ja,
0: dat is ook wel weer goed. Ja, de mannen van Deep Purple, ze zijn inmiddels allemaal zo'n beetje de 80 gepasseerd. Maar met niet de nieuwe gitarist Simon McBride. De 47-jarige Noord-Ier heeft de mannen weer nieuwe energie gegeven. En dat leverde in 2024 al het album Is One Equals One op. En dit jaar verschijnt alweer de opvolger Splat. Arrogant Boy, de eerste single. Daarna verscheen nog Diablo als single. En afgelopen woensdag Guilt Trippin. En als het goed is, komt eind deze week het complete album online. En volgens critici is dit weer een van de heavyste albums sinds tijden van de band. En dit nummer roept ook zeker herinneringen op aan bijvoorbeeld een Highway Star. Kijk. Het nieuwe album wordt een soort van losjes conceptalbum wat volgens Ian Gillan dealt met de vergankelijkheid van het leven.
1: Zo.
0: Als een insect tegen een autoraam. Splat.
1: Splat.
0: Nou, dan ben je allemaal zo.
1: Ja, mooi toch?
0: Johan, op naar Nothing But Thieves.
1: Ja, lekker. ze kondigden aan dat ze een nieuw album uit gaan brengen. En dat komt eind september. Stray Dogs, het zesde album inmiddels van Nothing But Thieves. En ja, als het in de lijn der verwachting ligt, dan is ieder album, vond het laatste album, Death Club City, vond ik echt heerlijk. Dus ik kijk hier ook weer zeer rijkhalsend naar uit. Navolging van het album staan ze ook weer twee avonden in de Ziggo. En daar heb ik natuurlijk geprobeerd kaartjes te krijgen met 100.000 anderen. En jawel, wie zit er weer niet?
0: Ja,
1: joh. Precies, ja. Dus mocht u nog twee kaartjes over hebben, u weet mij te vinden. We gaan lekker luisteren. Laten we hopen dat ze zichzelf weer evolueren op dit nieuwe album. Hier is Nothing But Thieves en Evolution.

0: vind hem lekker.
1: Ja, hij is fijn, hè? Ik ben heel benieuwd naar het album. Echt.
0: Dat snap ik.
1: Ja, ik denk dat we in december nog wel een andere track van dat nieuwe album, Stray Dogs. Eind september ligt hij in de winkel en via de streamingdiensten natuurlijk. Ja, en waar wij natuurlijk, tenminste ik persoonlijk, toch ook wel een beetje reikhalzend naar uitkijk, is het nieuwe album van de Rolling Stones.
0: Ja, we hadden het
1: Thomas, ze doen het nog gewoon nog. Hè?
0: Ja, we hadden het erover. Kerst, niet de afgelopen kerst, maar de kerst ervoor, hadden wij in de uitzending de nieuwe single van de Beatles en de nieuwe van de Rolling Stones.
1: Ja.
0: En op dit moment heeft en Ringo Starr een album uit en Paul McCartney weer een nieuw album uit.
1: En de Stones komen ook weer.
2: Niet normaal,
1: lekker
2: hoor.
1: Ja. Ze hebben twee nummers uitgebracht, hè? Rough and Twisted en die andere heette
0: Foreign Tongues?
1: Nee, zo heet het album straks. Ik weet even niet meer. Maar in ieder geval, ik heb ze alle twee geluisterd en ik vond deze hoe heet die? Ja, ben je aan het zoeken?
0: Ja, ik ben hem aan het zoeken, okay. Maar dat duurt even. Hè?
1: Dus, ja,
0: neem je tijd eventjes om het goed aan te kondigen.
1: Ja,
0: of zo.
1: Zeker. Nou ja, goed. Ik heb ze alle twee goed geluisterd. En volgens mij hebben ze dat andere nummer juist als single uitgebracht. En die Rough and Twisted, dat is meer de B-kant, zeg maar.
0: In the Stars.
1: In the Stars, ja, dat was hem. Maar ik vond Rough and Twisted, wat dat betreft, echt weer Stones. Lekker Stones.
0: Dus helemaal.
1: Ik zou zeggen.
3: Met een lekkere bluesy start. Daar hou ik wel van.
1: Ram hem erin, Pete.

0: Je hoorde Caroline van het prachtige album Weapons of Beauty van J. Buchanan. J. Bartholomew Buchanan. En we kennen die als frontman van de rockband Rival Sons. En voor zijn eerste soloalbum ooit zonderde de 50-jarige zanger-gitarist zich af in de Mojave-woestijn. En dat leverde een prachtig introvert, introspectief album op met prachtige liedjes waar dit er slechts één van was. Lieve luisteraars, wie er ook een album vol prachtige, maar vooral heel persoonlijke liedjes heeft afgeleverd, is de Edese Rosanne Krijgsman. Liedjes over een tijd in haar leven dat het niet zo goed ging, maar vooral over de weg terug naar een leven in het zonlicht. En de zegeningen die dat met zich meebrengt. Onlangs, dat weet u ongetwijfeld, was de hele familie Krijgsman te gast in onze studio. Haar vader en zussen werkten allemaal mee op het album en daar kregen we in die uitzending hele mooie, prachtige voorbeeldjes van. En de nummer wat we gaan draaien zometeen, realiseerde ik me later pas, zat ook vorig jaar december in de uitzending. Maar toen was het de nieuwe single die uitgebracht is en nu draaien we de albumversie. Dat zijn volgens mij exact dezelfde versies, maar ik vind het gewoon zo'n ongelooflijk mooi nummer. Zo'n ongelooflijk gaaf nummer.
1: Met zijn eigen regels aan de lopen.
0: Ja, maar die daar bestaan ze ook al.
2: En rechtvaardigt dit ook toch gewoon gelijk. Ja, kijk, in
0: we gaan haar hopelijk nog een keer solo in de uitzending krijgen. Ik hoop het van harte. Maar neem van mij aan, er staan alleen maar mooie nummers op haar album. Luister het vooral. Maar dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Ik zei het al. Van het album Buiten Mezelf van Rosanne Krijgsman is hier Terug bij Af.

0: Ja, voor mij de absolute winnaar van de editie van The Voice van dit jaar. Niet namens het publiek natuurlijk, want dat was Ruben Hillen. En dit was Thijs Veldhuis. Hij werd gecoacht door Dinant Woesthof. Maar ja, heb je een beetje...
1: Ik heb het een beetje gevolgd. We hadden het er net over. En het was een geslaagde terugkomst van het concept The Voice.
0: Absoluut.
1: Het was een mooie editie met echt mensen die ook echt gewoon iets konden.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Absoluut. Ja.
1: Ik heb ook heel veel talent zien afvallen. Maar dat hoort bij de show. Maar ja. Het was echt... Soms had je ook wel eens van die series, zal maar zeggen, dat je dacht van nou, goed dat die gaat. Want dat wordt hem nooit.
0: Ja, precies.
1: Maar dit was echt leuk. Ja.
0: Ja, en dit was voor mij eigenlijk... Vanaf het begin af aan wel de gedoodverfde winnaar. Maar het blijft natuurlijk niet oneerbiedig. Maar het is een soort. Het is toch een RTL-programma. En uiteindelijk mag het publiek mag stemmen. Of de kijkers.
1: En dan wint mainstream net even iets.
0: En dan wint mainstream Ruben Hillen. Prima zanger ook. Maar ik vond Thijs die had gewoon net even wat meer. Ook wat meer geëngageerd. En piano, gitaar. Hij deed alles zingen.
1: Deze jongen heeft toekomst.
0: Ja, dat denk ik 100%. 100%.
1: Ja, Johan, dan zijn we aan het eind van de uitzending.
0: Ja,
1: ik wil jou allereerst even bedanken. Nou. Voor een waanzinnige, heerlijke combo-uitzending.
0: Het was weer lekker.
1: Ja, zeker. Wij gaan elkaar in december weer zien voor het hele jaar even door te nemen. Kijken wat er overgebleven is van wat we nu uitgekozen
0: Laten
1: hebben.
0: Laten we hopen op Eefje.
1: Maar jij wil eerst eventjes iets belangrijks gaan pluggen. Want binnenkort in jouw uitzending komt een... toekomstige wereldster.
0: Nou, jouw vraag was in het draaiboek van wat is jouw eerstvolgende RTV Apeldoorn avontuur?
1: Ja.
0: Dat is wel even leuk om te vertellen. Komende zaterdag doe ik de zaterdagmiddagmix tussen 1 en 3 te beluisteren. En wij krijgen daar Brooklyn in de uitzending. U zult zeggen Brooklyn, ik heb geen flauw idee wie het is. Nou, het is Lynn. Zij komt uit een dorpje vlakbij Apeldoorn. En zij heeft meegedaan, dat is gisteravond uitgezonden op NBC, aan America's Got Talent. Peter, als het goed is, heb jij een klein stukje klaarstaan?
2: Ik heb een klein stukje. Wil je het horen?
0: Ja, doe maar even erin.
2: Ik hoor twee dingen door elkaar. Ja. Dat is niet de bedoeling.
0: Dat is gek.
2: Dat is echt wel raar.
0: Ja.
1: Maar nou niet meer, denk ik. Dat is beter.

0: Peters een huis.
1: Dat, ja, dat wou ik zeggen. Je kunt horen dat het via YouTube is. Hè? Dat is toch de kwaliteit altijd wat minder. Maar zij heeft onder andere Simon Cowell echt omver geblazen. Ze kreeg 4 keer een yes om door te gaan naar de volgende ronde. En wij hebben haar gewoon in onze studio. Ja, niet eens. Ze zit gewoon in onze studio. Ja. Ze mag ook nog wat zingen. Dus dat gaat ze dan a cappella doen. Ik ben heel benieuwd. We gaan deze dames.
0: Ga je proberen ons programma dan ook even voor haar warm te draaien? Dat je zegt, ik ken nog een leuk programma in Ede. Nou, moet je ook in.
1: Ik ga zeker kijken of wij een lijntje kunnen leggen. En dan zou het heel leuk zijn inderdaad. Gewoon, ja, waar komt jouw passie van muziek vandaan? Maar dan ben ik wel weer co-host natuurlijk. Hè?
0: Ik vind het prima. Helemaal gaaf. Dankjewel, Johan.
1: Ja, aanstaande zaterdag dus RTV Apeldoorn te beluisteren. Nog helaas niet op de FM, want die masjes moeten we nog even neerzetten. Maar ga naar www.rtv-apeldoorn.nl en vanaf 1 uur hoor je dan Brooklyn.
0: Mooi. Peter, jij bedankt voor de perfecte techniek weer. Wij gaan even met Appassionata vakantie.
1: Lekker.
0: En dat mag, denk ik. De komende 5 weken, lieve luisteraars, horen jullie de Appassionata zomerspecials. Vooraf opgenomen uitzendingen, 5 weken lang. En we gaan het hebben over de long versions deze keer. Iedere week 2 uur lang nummers die te lang zijn voor reguliere radio-uitzendingen. Maar wij gaan ze gewoon lekker wel draaien. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. Platenlabel Kill Rock Stars maakte eind vorig jaar bekend dat ze een deal hadden gesloten met zangeres Linda Perry. Voor een soloalbum en een nieuw album van de Four Non Blondes. Die laatste hoop ik in december aan u te presenteren. Maar het soloalbum van Linda is er alvast. En daar staat dit prachtige liedje op wat ze schreef voor Christina Aguilera in haar versie. Hier is Linda Perry met Beautiful.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar heen. Maar ja, als je in een programma over die periode begint, dan in deze temperaturen is er eigenlijk maar één plaat die je draaien kan. The Lovin' Spoonful, het Summer in the City.

52 jaar geleden, op 22 juli 1974, bestormde deze plaat de hitlijsten Earth and Fire met Love of Life. En het zou uiteindelijk net niet de nummer 1 plaats halen. Bleef steken op de tweede plaats, omdat ze het moesten afleggen tegen Sugar Baby Love van de Rubettes. Tommy Rowe had 2 hits in Nederland. In 66 was dat Sweet Pea en in 69 Dizzy. Maar dit is een iets eerder werk en ook een leuke. Sheila, ik vind hem hier een beetje op Roy Orbison lijken.

jaren 70. Soulgeluid werd ook in Nederland zeer gewaardeerd. Getuige ook deze plaat van de OJ's, Backstabbers. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En dit is een zeer bekende band, wereldberoemde band uit Nederland. De Golden Earring. Ze begonnen ooit met een S erachter, de Golden Earrings. En in 1965 brachten ze hun eerste LP uit, Just Earrings. En daar staan nummers op waar de gemiddelde burger echt niet meteen van zegt: oh, dat zijn de Golden Earrings. Nee, helemaal niet zelfs. Ja, een beetje heel ander geluid. Bij de echte liefhebbers van de Golden Earrings natuurlijk bekend. Maar toch voor het grote publiek wat minder. Ik draai er een nummer van. Dat is I Hate Saying These Words.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

Melanie was dat met Brand New Key. Ook zo'n mooie top 40 notering van haar. En als we het over de top 40 hebben, die begon op 2 januari 1965 het eerst. Maar daarvoor werd natuurlijk ook al muziek gemaakt. Onder andere door de Dave Clark 5. En die werd in 1964, toen er nog 1 keer per maand een hitlijst werd opgemaakt, 6e in de Muziek Express hitlijst. Glad All Over

gedraaid van de LP Tamla Motown is Hot, Hot, Hot. Volume 3, dat was de Jackson 5 met Back to Indiana. Ja, met een piepjonge Michael Jackson die toen al flink op de voorgrond zat, zoals je kunt horen. Als het zo warm weer is, dan heb je wel eens zin om lekker in een grote kuip met diep water te springen. Daar zingt Grateful over Deep Water.

Deep Water, een nummer van Grapefruit uit 1969. En wat Nederland betreft zal het ook de enige hitnotering voor deze band blijven. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er dit keer eentje van het radiostation Radio Veronica. Die hoort u wel vaker hier. En dat heeft mede te maken met het feit van de beschikbaarheid van de jingles. En

Ja, een mooie jingle van Bolland en Bolland. Het duo wat later ook als producers en schrijvers ontzettend grote hits behaalde met Falco. Maar zelf ook niet onverdienstelijk bleven met een heel aantal top 40 noteringen in het begin van de jaren 70. Op de LP waar dit nummer vanaf kwam staat onder meer het nummer Summer of 71, wat een behoorlijk grote hit voor ze was, en Wait for the Sun. Het album heet Florida en ook de titelsong werd op single uitgebracht, maar deed niks in de top 40. Het is wel mooi om die even te laten horen, want inderdaad, het nummer Florida stond model voor deze jingle.

Alan Price, Highly Lee, High Low. Dat was een van zijn hits ook in Nederland. De Rotterdamse formatie Swinging Soul Machine had een aantal mooie hits. En hun zanger heette Spooky. Later bekend van het beroemde duo Spooky en Sue. Maar op de dag dat hij vrij nam, nam de band zonder hem een instrumentaal nummer op. En dat werd de grootste hit. Kwam tot de tweede plaats in de top 40. De titel, zeer toepasselijk, Spooky's Day Off.

0: Steely Dan. In 1972 hadden ze een grote hit met Do It Again. In 1974, in Nederland althans, hadden ze een mooie hitnotering met Ricky Don't Lose That Number. Dit nummer, wat er tussenin zat in 1973, haalde net die top 40 niet van tot de zesde plaats in de tipparade. De titel Reeling in the Years.
1: Uit den Arden Platendak van uw presentator.
0: Ja, ik kocht ooit in de uitverkoop een singeltje van Paul McCartney in Wings Jet. Ik dacht, ik heb een mooi mazzel dat hij in de uitverkoop is, tot ik thuis kwam. Tot ik zag dat de plaat zo raar in elkaar zat dat de naald op de A-kant Jet enorm omhoog moest klimmen. Omdat die plaat zo bol stond als ik weet niet wat. De B-kant, die viel bijna een gat in. Dat was, nou ja. Het singeltje is uiteindelijk kwijtgeraakt. Maar gelukkig heb ik wel de LP Band on the Run, waar allebei de nummers op staan. Ik ga het B-kantje draaien. Let me roll it.

De eerste van drie top 40 noteringen op nummer 1. The Middle of the Road. Dit was Sole Sole. En later kwamen er nog Sacramento en The Talk of All the USA. Allemaal op een rijtje. Een bijzondere prestatie van deze hitmakers uit het Verenigd Koninkrijk. Ik ga bijna de laatste plaat aankondigen. Maar eerst heb ik voor alle luisteraars nog een bijzondere mededeling. In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is het de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt. Zo bent u weer helemaal op de hoogte. Nou, dan is rest mij slechts om u te danken voor het luisteren. Zeg ik u graag tot de volgende week. En gaan we eruit met een plaatje van de Shadows. En dan niet de bekende Food Trapper Wonderful Land, maar eentje die toch wat minder bekend is. The Rise and Fall of Flinchel Bunt.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum. Techniek doet Marcel Moerman, samenstelling en presentatie Bea Koops. Voor me ligt het boek Timeless Jazz over de geschiedenis van Timeless Records. Een muziekuitgeverij in Wageningen, gespecialiseerd in de internationale jazzmuziek. Inmiddels bestaat het bedrijf 50 jaar. Reden voor uitgifte van een boek met indrukwekkende persoonlijke verhalen over diverse jazzartiesten. Een van de oprichters van het bedrijf is collega Ria Wicht. Ik wil haar en haar man Wim in deze aflevering van Jazz Spectrum een beetje in het zonnetje zetten. Zonder verder reclame te maken kan ik zeggen dat het boek zeer de moeite waard is. Een van de artiesten die worden genoemd is Dizzy Gillespie. Ga luisteren naar Love for Sale.

Love for Sale. Je hoorde Dizzy Gillespie, afkomstig van het album Dizzy Gillespie meets Phil Woods Quintet uit 1986. Nina Simone nu, Mood Indigo.

Mood Indigo was dat, gecomponeerd door Duke Ellington, gezongen door Nina Simone. Een van de muzikanten waarmee Wim en Ria Wicht veel samenwerkten was Chet Baker. Luister naar There Will Never Be Another You.

Chippin' In, Art Blakey en de Jazz Messengers. Een opname uit 1990. John Mayer nu, Stitched Up.

Stitched Up, John Mayer was dat, afkomstig van het album Possibilities van de legendarische jazz-toetsenist en componist Herbie Hancock. Amy Winehouse nu, Stronger Than Me.

Amy Winehouse. Je zou het niet zeggen, maar ook Leonard Cohen heeft zich gewaagd aan jazz. Op uitnodiging van Herbie Hancock vertolkt hij de Jungle Line.

Leonard Cohen. Ook Annie Lennox heeft een muzikale bijdrage geleverd op het album Possibilities van Herbie Hancock. We laten je Hush Hush horen.

Dat was Annie Lennox, begeleid door Herbie Hancock. Tot zover Jazz Spectrum. Dank aan Marcel Moerman, hij deed de techniek. We gaan eruit met Chad Baker. Volgende week zitten hier Frits en Peter. Mijn naam is Bea Koops. Graag tot een volgende keer.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.